0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Iran bevestigt dat het vredesakkoord over de oorlog in het Midden-Oosten mogelijk de komende dagen wordt ondertekend. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens hem bevat het akkoord onder meer de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en een nieuwe beheersstructuur voor de straat van Hormuz. Maar vrede is er nog niet, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
3: Noem het een soort van voorakkoord. De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
2: Intussen waarschuwt Israël de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran. In Amsterdam zijn er geen slachtoffers gevonden onder het puin na de zware explosie in een appartementsgebouw gisteren. Dat melden de hulpdiensten. De explosie vond plaats in een fitnesscentrum. Daarbij vielen 7 gewonden. 2 van hen zijn er zwaar aan toe. Meerdere mensen werden ook opgepakt. Het is nog niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan. Volgens Nederlandse media lagen er mogelijk explosieven voor plofkraken in de kelder van het gebouw. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. Gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maximaal tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op de E403 in Izegem in West-Vlaanderen is de weg volledig versperd richting Brugge. Komt door een zwaar verkeersongeval. Daarbij vielen 7 gewonden, onder hen 2 kinderen. Een wagen met die 2 kinderen en 2 volwassenen aan boord was er gestopt aan een afrit, waarop die werd gegrepen door een bestelwagen. Het is niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journaliste Fleur Meijs legt uit.
3: Amper 70 van haar nu 85 zetels houdt ze nog over. En dat is het slechtste resultaat sinds de verkiezingen. Het is ook te weinig om te besturen, want daarvoor heb je minstens 76 zetels nodig. Vooral de MR incasseert een reusachtige dreun en speelt 7 zetels kwijt. Ook N-VA, Vooruit en CD&V leveren een paar zetels in, maar de schade blijft daar relatief gezien beperkt.
2: De oppositiepartijen profiteren daarvan. Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij. PvdA boekt 5 zetels winst en ook de PS krijgt 3 extra zetels. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. En gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen ook. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maxima tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
4: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
5: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
7: Zeg Kim, het schijnt dat je een schone fiets doorgemokt hebt.
6: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
7: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
6: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
7: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toe pompen.
6: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
8: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
1: Zeg, Jos, ik heb wel al miseren met mijn dak, jong.
2: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
4: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva van het Antwerpen.
6: Op de E403 in Izegem in West-Vlaanderen is de weg volledig versperd richting Brugge. Komt door een zwaar verkeersongeval. Daarbij vielen 6 gewonden, onder hen 2 kinderen. Eerder was er sprake van 7 gewonden. Het ongeval gebeurde toen een wagen werd gegrepen door een bestelwagen. Daarna botsten ook nog 2 andere wagens op elkaar. Mogelijk had een van de bestuurders het eerste ongeval niet opgemerkt. Het is niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journaliste Fleur May slecht uit.
7: Amper 70 van haar nu, 85 zetels houdt ze nog over. En dat is het slechtste resultaat sinds de verkiezingen. Het is ook te weinig om te besturen, want daarvoor heb je minstens 76 zetels nodig. Vooral de MR incasseert een reusachtige dreun en speelt 7 zetels kwijt. Ook N-VA, Vooruit en CD&V leveren een paar zetels in, maar de schade blijft daar relatief gezien beperkt.
6: De oppositiepartijen profiteren daarvan. Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij. PvdA boekt 5 zetels winst en ook de PS krijgt 3 extra zetels. In Antwerpen was het gisteravond onrustig in de Safehoek. Daar brak een massale vechtpartij uit met messen en metalen staven. 1 iemand raakte gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. De politie rukt ook massaal uit, vertelt woordvoerder Sven Lommaert.
8: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Hè. Dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden.
6: Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt. Iran bevestigt dat het vredesakkoord over de oorlog in het Midden-Oosten mogelijk de komende dagen wordt ondertekend. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens hem bevat het akkoord onder meer de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en ook een nieuwe beheersstructuur voor de straat van Hormuz. Maar vrede is er nog niet, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
9: Noem het een soort van voorakkoord. De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
6: Intussen waarschuwt Israël de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. En gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maxima tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
10: Zeg, Josfien, zijn dat dan knieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Dag Robeer, storen we niet?
14: Nee, kom binnen.
13: Onze kleine is roekbaar.
14: Hallo.
13: Die is een kettingetje van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
14: Allee man, dat past toch nog?
13: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
14: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier ik kom. Geniet er maar van, jongen.
15: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
16: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
17: Aha, Minerva.
18: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
19: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met Willem van Walen.
20: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
21: Radio Minerva.
22: Goedemorgen.

0: Het begon al goed toen ik vanmorgen de gazet opensloeg en daar las dat een aantal familienamen in onze samenleving aan het verdwijnen zijn. Namen zoals Artois, Brel, De Neuker, Gezelle, Honden, Poep, Saks of Xanceval, die verdwijnen uit ons namenbestand. Goedemorgen Antwerpen.
1: Goedemorgen Antwerpen. Vandaag ook met Willem van Walen.
2: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
3: The Beast is back.
4: Radio Minerva.
0: Jullie zullen wel denken, waar heeft hij het nu weer over, die familienamen? Ja, dat was iets dat mij opviel. En toen dacht ik bij mezelf, zou de naam van Walem eigenlijk nog wel gangbaar zijn in onze samenleving? Mochten er mensen zijn die van Walem heten, u mag ons altijd contacteren. En die Sanseval, daar heb ik nog wel een verhaal over. Want ooit heb ik in een theaterstuk gespeeld dat heette Het Proces Sanseval van Walter van den Broek. De man heeft echt bestaan, Charles Joseph Sanseval. Het was een geestesgestoorde Brusselaar die in 1845 de burgemeester van Geel heeft vermoord. Dat proces werd in theatervorm gestoken door Walter van den Broek. En ik moet zeggen, het is een van de mooiste dingen die ik ooit heb kunnen spelen. Vandaar Sanseval, jawel, de naam bestond echt. Goedemorgen Antwerpen, welkom bij een zaterdagsaflevering. U zal het al wel aan de babbelaar gehoord hebben. Mark is even ertussenuit. Hij dacht vandaag om zonnig en schitterend weer mee te krijgen, maar het zal met een beetje aarzeling zijn. Zonnige periodes, maar af en toe kan er ook toch nog wel een licht regenbuitje of druppels vallen. Let dus maar op, het echte goede warme weer, dat komt er volgende week wel aan. Houd vasthouden dus, het wordt weer zomer.
2: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
1: Pompie, nog een tas koffie met een wolkje melk?

Als je een artiest was die zichzelf een beetje respecteert, dan moest dit op je repertoire staan. Brenda Lee deze keer, Always On My Mind. Helmut Lotti, lekker klassiek op deze zaterdag, zei het al. Mark vertrokken met een beetje vakantie, dat mag wel. Hij is op zoek naar rust en zon. Dat laatste, dat kunnen wij vanmorgen nog niet echt garanderen. Maar het zal wel komen, zeker in de loop van het weekend. En ik ben hier vanmorgen met z'n tweeën, hoor, aan de andere kant onze telefonisten. U weet wat u te doen staat.

waren toen nog een jonge zender in de jaren 80 toen dit uitkwam. The Flying Pickets, Only You. En die a cappella bandjes rezen daarna als paddenstoelen uit de grond. Hè. We hadden die zelfs in België, in Vlaanderen eentje. Waar ik momenteel niet net op de naam kan komen, maar dat komt nog wel. Ik zei het al, we zijn met twee vanmorgen onze telefonisten. Ready and Shiny op 03-219-1727. Voilà, u kan zich aanmelden als lid of u kan iets vertellen wat ons van pas kan komen. Waarom niet? Mensen vragen zich wel eens af, waar gaan jullie met vakantie? Ja, dat is voor iedere presentator weer anders. Volg de socials, dat is de enige tip die ik je kan geven. En waar Mark op dit moment zit, kijk, misschien geeft volgende plaat wel een goede hint weg.

0: Goedemorgen Antwerpen.
1: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
1: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
8: Evergreens en crooners. Sinds 1982. Dit is Radio Minerva.
9: Radio Minerva.
10: Goedemorgen Antwerpen.

was de plaat die ik altijd in mijn hoofd voelde en in mijn oren kreeg als we bijvoorbeeld de plas overstaken en op Amerikaans grondgebied landen. Het is een tijdje geleden. Het is nu niet de moment met die voetbal daar. Je weet hoe dat gaat. John Denver, die is ook ooit wel opgestegen, maar helaas slecht neergekomen. Living on a Jet Plane. Was van de week iemand die vroeg, hoe is het met uw collega Bert de Grote Onbekende? Wel, daar zal ik u straks eens iets over vertellen. Ja.

0: Hallo, dag moeder. En voel je al wat beter? Hoe niet echt? Wat scheelt er dan?
1: Ja, dat weet ik, dat gewoon rustig slaapt en 's nachts worden nogal dikwijls wakker, ja.
0: Maar heb je nu al naar Radio Minerva gebeld? Hoe nee? Ja, maar hoe kun je nu beter voelen en gerust slapen als je een hele dag naar Radio Minerva luistert en nog altijd geliet zijn? Hij zou dan hier rap naar de studio bellen op 03-219-17-27, hè? En uw lid laten maken. En je zult zien, dan slopt het lekker roosje. Allee, ik ga niet leggen, hè. Dan kun je nog direct bellen. Dag, moeder.
2: 'S Morgens op de koffie bij Willem op Radio Minerva. Minerva. Lekker smakelijk ontwaken.

herinneringen. Je moet ze natuurlijk kunnen koesteren, dat was duidelijk. Frank Ifield, ik wou zeggen Freddy, nee. Helen Shapiro daarvoor, I Don't Care. U zou het zich beter wel aantrekken. De top 1000 van Radio Minerva in augustus is het alweer zover. Gaan we hem uitzenden hier een hele week lang. De platen die u gekozen heeft als de allerbeste die er ooit gemaakt zijn. U kan daarvoor stemmen, ga even naar onze website. Voilà, dat heb ik dan bij deze al maar eens virtueel gedaan. Staat tussen al die rood-witte blokjes, staat er eentje, de top 1000 van 2026. Daar moet u op klikken, uiteraard. En dan komt u terecht op de pagina van de top 1000. Kan je een formulier invullen, maar je weet het, voor dezelfde plaat, hetzelfde nummer, kan je dus maar één keer stemmen. Misschien is er in die top 1000, wat zeg ik ben er bijna zeker van, wel een plaatsje voor meneer Schoepen.

0: Voor alle duidelijkheid, dit is een orkest dat destijds platen maakte die in die super stereo, u weet wel, werd getest om geluidsinstallaties uit te proberen. Hubert Wolfensen Zitta Orkest. Ha, ze kwamen uit Duitsland. Happy Mexico City. En daarvoor Bobby Jaan, dus ik ben alleen. Nee, ik ben niet alleen. We zijn met een paar tienduizenden. Dus zeg gerust, we zijn met een heleboel tezamen. Goedemorgen Antwerpen vandaag met Willem, Mark met vakantie. En misschien is dat volgende week ook zo. Dat ging hij nog bepalen aan de hand van het weer. En als de eerste voorspellingen kloppen, is het volgend weekend stilaan zo'n 30 graden. Dus we houden ons hart vast. Tijd ook nog voor dit, want onze telefoniste heeft niet stilgezeten.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En we trekken voor dat nieuwe steunend lid naar Schoten. Daar aan de vaart, u weet wel, de Scheldeprijs. Ik kijk er ook altijd naar. En als ik ze langs het kanaal, zo langs Weinig en Broekstraat, naar Schoten trekken. Anita de Klerk, die wil graag nieuw steunend lid worden van onze radio. Anita, van harte welkom. En jij vroeg om deze plaats.

Julio Iglesias, oftewel zeg maar de Jules. Un canto a Galicia voor een van onze Anita, onze nieuwe steunende leden. Kan er ook nog altijd bij straks. Na 9 uur mag u weer gaan bellen. Wij gaan richting de tijd zijn nieuws, gesproken mededelingen weet. Allemaal rond 9 uur en zijn er aan die andere kant graag terug voor een tweede deel. Blijf erbij, blijf bij ons, blijf bij Minerva.

0: tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, maar een dikke deze leeg.
2: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
8: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Al maar meer jongeren beginnen met gokken tijdens grote voetbaltoernooien zoals het WK. Dat blijkt uit cijfers van de Kansspelcommissie. Het gaat daarbij vooral om jonge mannen. Ze worden aangetrokken door reclames online of in bushokjes en voetbalstadions. Gokbedrijven bieden ook massaal promoties aan om klanten te lokken. Experten vrezen dat het aantal gokverslavingen na het WK fors zullen toenemen. Bij het vorige EK 2 jaar geleden werd ruim 320 miljoen euro ingezet. Gokbedrijven maakten daarbij 36 miljoen euro winst. De E403 in Isichem in West-Vlaanderen is opnieuw vrij na het zware verkeersongeval vannacht. Daarbij vielen 6 gewonden, onder hen ook 2 kinderen. Bij het ongeval waren 4 wagens betrokken. Het onderzoek loopt. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest MR bijna een derde van zijn kiezers en wordt PS opnieuw de grootste partij. MR zou vandaag amper 20,1% halen. De PS klimt dan weer naar 29,1%. Politiek journalist Karel Latré verklaart.
10: Boucher noemt zichzelf een volksliberaal. Hij werd de grootste door zelfs kiezers van de PS en de Groenen te winnen met beloftes over extra loon. Maar Boucher is die kiezers alweer kwijt. Komt daar nog eens bij dat de MR onder druk staat door besparingen in het Franstalig onderwijs. Resultaat straks, Boucher zal het onderste uit de kan willen halen bij de begrotingsgesprekken.
9: In Vlaanderen wordt Vlaams Belang de grootste partij van Vlaanderen met ruim 26,5%. Dat is ruim 4% meer dan de N-VA van premier De Wever. In Antwerpen was het gisteravond onrustig in de Zeehoek. Daar brak een massale vechtpartij uit met messen en metalen staven. 1 iemand raakte gewond, hij ligt in het ziekenhuis. De politie rukte massaal uit, vertelt woordvoerder Sven Lommaert.
11: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Hè. Dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden.
9: Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt. En een domper voor de Engelse nationale ploeg op het WK voetbal in de VS. Want dieven hebben daar vannacht toegeslagen en ze namen onder meer schoenen en ballen mee. De politie van Kansas bevestigde de diefstal, maar gaf verder geen details. Volgende week dinsdag spelen de Engelsen hun eerste match op het WK tegen Kroatië. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen ook. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maxima tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
15: Zeg Kim, dat feest in woonzorgcentrum Bloemenveld op 21 juni. De covrettes. Moet dat niet tomat crevet zijn?
14: Toch niet. Op 21 juni feest Bloemenveld en zijn er optredens van de covrettes en van goochelaar Ginelli. Kraampjes en animatie en er zijn heel de dag rondleidingen. Je bent welkom vanaf 11 uur.
15: Oh, dat klinkt plezant. Ik kom af.
14: Breng gerust ook je vrienden en familie mee. Meer info op zorgbedrijf.antwerpen.be.
13: Schatke, wanneer gode dat licht in de badkamer is repareren,
16: ja,
13: zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
16: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
16: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
17: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci, Immobiep.
20: Aha, aha, aha. Minerva.
14: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
21: Goedemorgen Antwerpen. Vandaag ook met film van Walen.
22: Dag facteur, goeiendag. Ik heb een recommandeken voor u.
23: Toch geen slecht nieuws?
22: Nee, ik denk het niet. Wilt gij eens even aftekenen en maak uw pasken als het bleef en... Uw lidkaart van Radio Minerva.
23: Lidkaart van Radio Minerva? Waar is dat voor nodig?
22: Ah, ja. Luisteren naar Radio Minerva en geen lid. Zij gaan dat niet verleggen. Zouden dan niet rap naar de studio op 03-219-1727 bellen en zeggen dat je lid wilt worden? Minerva!
24: Goedemorgen Antwerpen. En die van de parking mogen ook mee.

0: Al kussend in de ochtend. Brotherhood of Man. Kiss me, kiss your baby. Welkom bij dit tweede deel, andere kant van 9 uur. We hebben het nieuws en de mededelingen gehad. We kunnen er weer tegenaan tot 10 uur, tot Jan van Dam hier zit. En ik vertel u zo dadelijk iets over mijn zeer gewaardeerde collega Bert de Grote Onbekende. Want Bert ging door een zware periode. Het hoe, wat, waarom, dat vertellen wij u zo dadelijk. Maar eerst muziek van Eddie Cochran.
1: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
2: Pompie, nog een tas koffie met een wolkje melk?

schijnt dat ze nog altijd optreedt, Diana Ross. En haar Supremes, The Happening. En daarvoor Eddie Cochran. U zal zich waarschijnlijk de voorbije maanden wel eens afgevraagd hebben op woensdagavond, waar is onze vriend Bert de Grote Onbekende gebleven? Wel, we hebben nieuws over Bert. De man is een tijd geleden getroffen door zware gezondheidsproblemen. En daardoor is hij ook op intensieve zorgen terechtgekomen. Daar herstel je natuurlijk niet zo 1, 2, 3 van. En dus, dankzij een goede medische begeleiding en de nodige aandacht, is hij gelukkig weer aan de beterende hand. Het is bij momenten kantje boordje geweest, dat heeft men ons onlangs verteld. Maar dus nu is er goed nieuws. De Bert is er stilaan aan het doorkomen. En is nu volop bezig met revalideren. Mede dankzij de goede zorgen van zijn familie is hij ondergebracht op een plek waar hij samen met het medisch team werkt aan die revalidatie. Maar de weg is nog lang. Ja, dat weet je. Hij is niet alleen. Helaas moeten wij bij Radio Minerva meer van dat verhalen op de wereld loslaten. Radioprogramma's zijn voor Bert voorlopig nog niet aan de orde, maar dat kan eventueel later natuurlijk nog wel. Voorlopig laten we Bert aansterken, maar hij laat jullie via deze weg stilaan weten dat hij uit een diepe put aan het klauteren is. Wij hier bij Radio Minerva, alle collega's wensen hem en zijn familie natuurlijk alvast veel sterkte en op naar betere en rustiger tijden, vriend, geloof mij. En toen ik aan hem vroeg welke plaat of met welke plaat ik een plezier kon doen, toen kwam hij weer terug op een van die monumenten uit de Antwerpse vrije radiowereld. Het was een riddeltje dat niet mocht ontbreken in zijn lijstje. Voor Bert, deze Chantees.

Ik herinner me nog een duo uit Italië, Renato en Renata of zoiets. Ook wel een tijd geleden. Dit was Mina, ook uit Italië toen ze nog jong was. Renato en daarvoor dus de Shantays en die Pipeline. Zaterdagochtend, het is ruim 9 minuten voor 9:30. Het gaat hier vooruit op Sint-Anneke en stilaan beginnen de grijze wolken een beetje op te schuiven. Komt er dan toch nog zon vandaag?

Ja, de Willy, laat de zon in je hart. En als je een groot hart hebt, dan kan daar veel zon in. Heb maar geduld, vanaf woensdag en donderdag krijgen we opnieuw zomer. En ik lees hierin voorzichtige voorspellingen van het KMI dat het volgende week vrijdag wel eens naar 31 graden zou kunnen gaan. Dat wordt weer puffen en zweten. Goed, tijd voor een familiebijeenkomst. Vader en zoon Burnett.

0: zoon heette Rocky. En toen was er van die boxfilms nog lang geen sprake. En de vader heette dus Johnny Burnett. Waren ze. Je hoorde hem met You're 16 en deze Tired of Towing the Line. Ja, lijntjes trekken. Je moet er maar van houden. Ja, die scheidsrechters, ik zie dat die dat wel eens doen op het veld. Zo, met zo'n spuitbus, lijntje trekken. En dan mogen ze daar niet voorbij. Voorbij het lijntje van de break zo dadelijk heb ik muziek voor u van onder andere Linda de Souza, Johnny Horton en Ruth Brown.
1: Minerva. Adverteren doe je niet zomaar. Radio Minerva. Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier monofolkpak he. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 folkpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En daar kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
6: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
5: Mooi, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
6: Ja, ik zijn Claire.
5: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
7: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
8: Minerva! Van Malen!
9: Trekt hier!

We zeiden het al, op zaterdagochtend kan je geen Minerva verwachten zonder een Linda de Souza. L'étrangère. Wat hadden we daarvoor? Johnny Horton, dat is waar ook. Met de Whispering Pines, die Johnny Horton... Enfin, ik heb daar de wildste verhalen van. Als we nu aan het einde van deze week... Want de week loopt dan toch op zijn einde. Wanneer begint de nieuwe week eigenlijk? Is dat op zondag of maandag? Enfin, dat maakt niet zoveel uit. Dan kom je op dat ene punt van woensdag. Die woensdagochtend, toen wij naar tv zaten te kijken naar de uitvaartplechtigheid van Margriet Hermans. We gaan ze nog eens koppelen, ons Margrietje. Aan dat nummer dat zo mooi weer klonk toen Céline en Frank de kapel van de landloperskolonie binnenschrijden met in hun handen de urne van Margriet. MUZIEK

lieve meid. Hadden we maar allemaal een klein beetje meer van jou in onze Margrietje en mijn eigen weg. En daarvoor Imo Vrini was ook al te horen tijdens die schitterende afscheidsplechtigheid. Wij gaan ook stilaan naar het afscheid, richting 10 uur. Jan komt klanken tappen en als het vat goed loopt, dan heeft Wilfried alle recht om om 12 uur het café natuurlijk te openen. Kortom, we zijn er nog de hele dag bij dit. En ik stilaan, komt de zon erdoor. Goed nieuws, hè, hier op Sint-Anneke.

0: Ja, ja, Ruud Brand hadden ze nog beloofd uiteraard. Hè. Say it again. Enfin, we gaan het nog eens zeggen. Na 10 uur, Jan die gaat uit vaten tappen. Jan, klanken?
1: Ja, ik hoop het toch. Hè.
0: Tappen, hè. Ja, ik hoop het toch. Hè. Dan kan Wilfried straks café op.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die een 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou. Ah, ah, ah,
0: ah. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
5: Al maar meer jongeren beginnen met gokken tijdens grote voetbaltoernooien zoals het WK. Dat blijkt uit cijfers van de Kansspelcommissie. Het gaat daarbij vooral om jonge mannen. Ze worden aangetrokken door reclames online of in bushokjes en voetbalstadions. Gokbedrijven bieden ook massaal promoties aan om klanten te lokken. Experten vrezen dat het aantal gokverslavingen na het WK fors zullen toenemen. Bij het vorige EK, 2 jaar geleden, werd ruim 320 miljoen euro ingezet. Gokbedrijven maakten daarbij 36 miljoen euro winst. De brandweervakbonden dreigen met een staking deze maand. Aanleiding is een hervorming die bevoegd minister Quintin wil doorvoeren. Daarbij zou het centraal ingangsexamen geschrapt worden en mogen hulpverleningszones zelf personeel aanwerven. De vakbonden vrezen dat het personeel en de bevolking zo in gevaar komt. Maar volgens de Vereniging van Brandweervrijwilligers is de hervorming broodnodig. Geert Olivier.
6: We zien dikwijls dat men door de ganse procedure die 2 jaar ongeveer loopt, dat men het al niet meer ziet zitten. En wanneer dat we dus die drempels kunnen wegnemen, denken we dat dat positief gaat uitdraaien om de mensen zover te krijgen toch te starten met een opleiding. Wanneer dat het er niet komt, ja, dan gaan we tot de vaststelling komen dat er steeds meer en meer posten onbeschikbaar staan.
5: Ons land telt in totaal 17.000 brandweerlui, onder hen zo'n 10.000 vrijwilligers. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger vannacht verschillende Iraanse drones neergehaald in de straat van Hormuz. Die zouden er verschillende schepen gevisieerd hebben. Dat is opvallend, want gisteravond meldde Pakistan nog dat Iran en de VS het eens waren over een vredesdeal in het Midden-Oosten. Daarin staat onder meer dat de internationale handelsroute in de zeestraat open blijft. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal zonnig en droog bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plekken droog, maximaal tot 22 graden. Maandag zelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
7: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos. Op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection. Met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
8: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
10: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: Aha, Minerva.
12: De Klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Dat was het orkest van Billy Vaughan met Sentimental Me. Goedemorgen. Ik vind het fijn dat u er ook weer bij bent. Dat ik hier niet alleen zit te praten tegen de micro. En dat ik vind het heel plezant dat u ook luistert naar onze Radio Minerva. Nog steeds de radio bij uitstek voor België en omstreken. En je kunt altijd bellen, hè, naar onze radio. Uiteraard kan dat op het nummer 03-219-1727. En dan kom je bij Annie terecht. Ik ga ook nog mijn collega, onze Willem uit het Verre Lier. Verre Lier, het is een beetje relatief, hè. Uit Lier bedanken voor de mooie platen die hij gedraaid heeft tussen 8 en 10 hier bij onze radio. En onze eerste vocale plaat komt van deze heren. En dat zijn die Eames Brothers met Everything's Gonna Be Alright. Zeker weten.

Dat waren de eeuwige optimisten. En we gaan die mannen maar geloven. Zeker, alles komt ooit wel eens goed. En met dat alles, dat is een zeer rekbaar begrip, luisteraar. Everything's gonna be alright. En in 1958 had Fred Bertelmann hier een grote hit te pakken. Niet alleen in Duitsland en Nederland, maar ook hier in België was hij populair met zijn lachende vagabond. Of vagabond, ja.

Als je aan Rock Around the Clock denkt, dan moet je ongetwijfeld ook denken aan Bill Haley, want dat was toch één van zijn hits bij uitstek destijds. Maar hij heeft daarnaast ook andere platen gemaakt, zoals dit nummertje uit 1958. Mee Rock Ahola. Bill Haley en zijn Comets waren dat. En hier is Barbara Evans, ook weer een artiest die mij onbekend is. Hè, maar ik heb wel muziek van haar gevonden. En ik vind de volgende plaat niet slecht. Het is een nummertje en dat heet Souvenirs.

dat was dus Barbara Evans. De volgende plaat ga ik speciaal dragen voor mijn collega en goede vriendin Maria Elvis. En ik kan erbij zeggen, luisteraar, het gaat momenteel heel wat beter met onze Maria. Ze heeft een lange lijdensweg achter de rug gehad, maar momenteel ziet zij terug het licht en het gaat echt weer beter worden voor haar. Hier is The King, Elvis Presley, met Forever My Darling.

Dat is een plaat die ik mij zeer goed herinner als kind. Want bij mijn goede vriend had hij zijn café. En er stond een jukebox en die plaat stond daar ook op in 1960. En die werd heel veel gevraagd. Men stak gewoon 5 frank in de jukebox en dan kreeg je 3 plaatjes aangeboden. En dat onder andere werd toen heel veel gedraaid. Alberto Cortese met Suco Suco.

Het was een van de eerste hits van Petula Clark. Nummertje uit 1958 was dit. Van met Baby Lover, I Love You So. A girl's work is never done. Dat is ook zo, luisteraar, want een vrouw die heeft twee beroepen. Hè. Eerst moet ze voor het huishouden zorgen. En daarnaast heeft ze ook nog een job. Dat is een heel, heel zware taak dat een huisvrouw moet op zich nemen. Hè. Op zich nemen, liever gezegd. Dus dat zal wel uitkomen, zeker wat de Chordettes komen te zeggen. A girl's work is never done.

0: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
0: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
6: Goedemorgen, dit is Radio Minerva met Jan van Dam.

Dat was Bill Wallis en Shiribiri Bin. Wat het maanlicht met mandoline te maken hebben, wel, ik heb het nooit begrepen. Hè. Volgens mij heeft het iets te maken met romantiek. Maar er bestaat ook muziek over dit fenomeen. Want hier is Bob Benny met mandolinen bij maanlicht.

Dat was Carl Mann met Pretend en daar is in de jaren 70 ook nog eens een remake van gemaakt door Alvin Stardust van deze bekende plaat. Als u van mij houdt zoals u mij kust, dan komt alles goed of misschien niet goed, wie weet. Hier is Connie Francis. Do you love me like you kiss me?

Een weg was onze eeuwigdurende liefde. Dus ze was niet zo eeuwigdurend als ik kwam te zingen. Hè. Gone was our endless love. Dat was Billy Walker. Vera Lynn is een dame met een stem om u tegen te zeggen. Ze is 103 jaar geworden, maar destijds had zij toch een hele muzikale carrière achter de rug. Mocht u ook u tegen zeggen, hè, tegen die carrière van Vera Lynn. Hier is zij nog eens met Thank You, Dankeschön.

Dat was dus onze Veralin op haar beste Duits. Thank you, danke schön. Er zijn zo van die dingen in het leven. En wat zijn die dingen? Dat is een heel rekbaar begrip, beste vrienden. Want hier is Frank Sinatra en blijkbaar wist die man er steeds meer over. There are such things. Oh.

Dat was dus nog Gene McDaniels met Mona Lisa. Zo, we zijn klaar om naar het tijdsein van 11 uur te gaan. U krijgt dan de nodige boodschappen en het nieuws aangeboden. En daarna ben ik er terug, dus tot zo dadelijk.

0: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, maar het dikke teeste leeg.
2: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnen.

0: Binnenkort in het EWT.
1: Let's go, bitches!
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broek ze niet met hem zijn doorhoek.
3: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
4: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter god er niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
6: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva van het Antwerpen.
8: Vanaf december komen er op de hele Vlaamse arbeidsmarkt praktijktesten op discriminatie. Dat heeft bevoegd minister Gené beslist. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren om te kijken of kandidaten gelijk behandeld worden. Want uit onderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond of oudere mensen vaker benadeeld worden. Eerder zouden er enkel praktijktesten zijn in sectoren die daarmee akkoord gingen. Een deel van de brandweer dreigt met een staking deze maand. Aanleiding is een hervorming die bevoegd minister Quentin wil doorvoeren. Daarbij zou het centraal ingangsexamen geschrapt worden en mogen hulpverleningszones zelf personeel aanwerven. De vakbonden vrezen dat het personeel en de bevolking zo in gevaar komen, maar volgens de Vereniging van Brandweervrijwilligers is de hervorming broodnodig. Geert Olivier.
9: We zien dikwijls dat men door de ganse procedure die 2 jaar ongeveer loopt, dat men het al niet meer ziet zitten. En wanneer dat we dus die drempels kunnen wegnemen, denken we dat dat positief gaat uitdraaien om de mensen zover te krijgen toch te starten met een opleiding. Wanneer dat het er niet komt, ja, dan gaan we tot de vaststelling komen dat er steeds meer en meer posten onbeschikbaar staan.
8: Ons land telt in totaal 17.000 brandweerlui, onder hen zo'n 10.000 vrijwilligers. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger verschillende bombardementen uitgevoerd. Eerder riep het leger de burgers ook al op om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse militie Hezbollah. Die reageerde dan weer met aanvallen op het noorden van Israël. Nochtans geldt er tussen beide landen een staakt het vuren. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal droog en zonnig bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Pienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
12: Ja,
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
13: Aha. Minerva.
14: De klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Dat was een kleine serenade van 3 minuten, u aangeboden door Eddie Calvert op zijn trompet, Little Serenade. Dus we zijn alvast beland in het tweede gedeelte, want het is momenteel een 11:06. Alhoewel, volgens Doris Dijtestijds, is het een uurtje later. It's 12 o'clock.

Zo, nu weten we het zeker alvast wat het was. Hè. Het was 12 uur 's nachts, niet 's middags. 12 o'clock tonight. Dat was dus Doris Day. En hier is Craig Douglas met Only 16. Ja, 16 jaar. Dat is bij mij heel lang geleden, luisteraar. Heel lang.

Dat waren de Johnston Brothers met een medley onder de naam Join and Sing Again. En hier zijn de Four Aces en die hebben het over False Love, valse liefde. Ja, doen alsof, dat is niet prettig. Hè? Dat doe je niemand een plezier mee, zelfs jezelf niet. Dat doe je zeker niet. Het is ofwel liefde of het is niks.

Ja, ik denk dat die man destijds of die vrouw van die heren in scheve schaats gereden heeft. Het kan allemaal gebeuren. Hè. En dat is natuurlijk valse liefde. False love van die Four Aces. En nu wel iets helemaal anders. Want hier is Emmylou Harris met Never Be Anyone Else But You.

Ja, ja, zeg, don't mess with my toeteroet. Wat is nu een toeteroet, luisteraar? Wel, ik zou het niet kunnen zeggen. Ik denk een muziekinstrument, maar ik ben er helemaal niet zeker van. Het is in elk geval een koddig melodietje, hè, van de Gaylords met toeteroet. En hier is Nat King Cole met My One Sin.

Mijn enige zonde in het leven die ik begaan heb, was verliefd worden op u. Is dat nu zonde of is dat nu een blijde boodschap? Of is hij op de verkeerde madame verliefd geworden? Wie zal het zeggen, hè? My one sin, dat was dus Nat King.

0: He Kissed Me in a High School Play. Volgens mij is dat kalverliefde geweest. Tenminste, ik denk het toch, hè? Dat was Gail Storm.
1: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
4: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!
6: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Drink Minerva Triple and support the radio.
8: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.

Dat was in de jaren 60 een van de hits van Petula Clark, Kiss Me Goodbye. Maar u kreeg de instrumentale versie te horen van die Midnight String Quartet. En dat allemaal hier bij uw zonnige zender, Radio Minerva.

Dat was een stukje nostalgie uit 1958 van Annie DeNita met haar grote hit toen Veel Bittere Tranen, die huil ik om jou. En wat dacht u van The Cradle of Love? Wat het betekent, ik weet het niet. Hier is Johnny Preston. MUZIEK

The Cradle of Love, wel, ik heb het opgezocht, dat betekent de bakermat van de liefde. Dat is zoiets als de zevende hemel van de liefde. Ik denk dat het een beetje hetzelfde is, hè. De bakermat van de liefde. Het is allemaal weer al liefde wat de klok slaat. Amai, amai, zeg.

wel heb ik nu echt van u gehouden, dit I do? Dat was dus een vraag van Georgia Gibbs. En wie krijgen we nu? Even gaan kijken op mijn playlist. Wel, hier is een Franco Franchini, of Franchi, Franchi, ja. Franco Franchi met Carina.

Ja, deze dame wist ook wat zij wou destijds. Hè. En ze heeft daar geen centimeter van afgeweken. You belong to me, dat was Patsy Cline. Wie er nog bij kunnen vandaag? Wel, dat zijn de Carpenters. Want die komen eraan met Those Good Old Dreams.

Dat was Maureen Evans met Like I Do. En de laatste vocale plaat wat dit programma betreft is er nog eentje van Steve Lawrence met Can't Wait for Summer. Allemaal weer bedankt namens Annie en mezelf. En we zijn er graag terug als alles goed zit volgende week zaterdag tussen 10 en 12. Zo dadelijk heel veel plezier met collega Willy Friet. Maak er nog een heel fijn weekend van en tot volgende week.

Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties,

0: opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander & Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvoor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtens.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Vanaf december komen er op de hele Vlaamse arbeidsmarkt praktijktesten op discriminatie. Dat heeft bevoegd minister Gené beslist. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren om te kijken of kandidaten gelijk behandeld worden. Want uit onderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond of oudere mensen vaker benadeeld worden. Eerder zouden er enkel praktijktesten zijn in sectoren die daarmee akkoord gingen. Vanaf vandaag mag je in alle kustgemeenten zwemmen, want overal zijn redders op post. Dat vertelt Ann Beun van de kustreddingsdienst.
4: Hou er rekening mee dat niet alle 83 reddersposten meteen open zijn. Dus elke gemeente heeft ervoor gezorgd dat er op één of meerdere plekjes gezwommen kan worden, in alle veiligheid. Maar eigenlijk de volledige bezetting van alle 83 reddersposten, die gaat van start op 1 juli samen in de grote vakantie.
3: Als je een duik wil nemen in het water, let dan ook op, want het zeewater is nog altijd erg fris, amper 16 graden. Twee krachtige AI-modellen van het Amerikaanse bedrijf Anthropic zijn niet meer beschikbaar voor buitenlandse bedrijven en regeringen. Dat heeft de Amerikaanse regering beslist. Het gaat om Mythos 5 en Claude 5. Techjournalist Kenneth Deel legt uit.
5: Ze doen dat officieel uit nationale veiligheidsoverwegingen, omdat het om heel straffe AI-modellen gaat die door hackers misbruikt kunnen worden, maar ook omdat er ondertussen al geruchten circuleren dat er jailbreaks te vinden zijn. Dat zijn trucs om die veiligheidsrestricties die dat misbruik net moeten voorkomen, te omzeilen.
3: Volgens Anthropic gaat het om een misverstand. Zij willen de toegang zo snel mogelijk herstellen. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger verschillende bombardementen uitgevoerd. Eerder riep het leger de burgers ook al op om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse militie Hezbollah. Die reageerde dan weer met aanvallen op het noorden van Israël. Nochtans geldt er tussen beide landen een staakt het vuren. Op het WK voetbal in de Verenigde Staten nemen de Rode Duivels hittemaatregelen voor hun openingswedstrijd tegen Egypte maandagavond. Die match zal bij ruim 30 graden gespeeld worden. Sportjournalist Jarno Bertel ter plaatse.
6: Hoe bereiden de Rode Duivels zich nu voor op dat temperatuurverschil? Wel door warmteprikkels uit te voeren op hun lichaam, regelmatig de sauna in te gaan en die tijd daarin dag na dag op te drijven, van 15 over 20 naar 30 minuten. Er is ook een warm bad voorzien van 38 of 39 graden, waar sommigen een half uur in zitten. Dus dat zou moeten maken dat de gewenning vlotter verloopt.
3: Vanavond is er al de 5e match op het WK. Dan spelen Qatar en Zwitserland tegen elkaar. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal droog en zonnig bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kunt je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
10: Zeg Kim, het schijnt dat je een schone fiets doorgemokt hebt.
9: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
10: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
9: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
10: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toe pompen.
9: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
11: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
12: De Robert? Wie is dat?
11: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
12: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroken?
11: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
12: Zwaasdingen?
11: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingetje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
12: Geef je nummer dan nog eens, gaan? Want onk zo zei die had ook nog van alles liegen.
11: Robert de expert. 0-326-93-93.
12: Welk bedrag had hij nog gedacht?
11: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
13: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
14: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
13: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
14: Wie is dat? Ook een kinesist?
13: Nee, Ora-liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
15: Je kan Ora-liften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora-liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
16: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci, Immobiep.
18: Aha. Minerva.
19: Каждый раз, когда я бываю в Антверпен, я слушаю Вильфред и кафе Минерва.

0: The Freedom Train en Peggy Lee samen met Benny Goodman uit 1947. Die Benny Goodman die overleed vandaag precies 40 jaar geleden. Hij werd 77. Goedemiddag, welkom bij Café Minerva, het jongerenprogramma en je wekelijkse afspraak met de muziekgeschiedenis. Vandaag de muziekgeschiedenis van 13 juni. Annie, die zit aan de telefoon. Ik kan je bellen op 032-19-17-27. En wij draaien muziek tot 2 uur, als u dat goed vindt.
1: Tato op de radio.

0: De 50s, het is een decennium dat je alleen maar hoort bij Radio Minerva. Eerst Guy Mitchell en Everybody Loves a Lover. En daarna de Shepherd Sisters en Alone. Why must I be alone? Maar we zijn niet alone, want het is zaterdag. En dan weet u, dan hebben wij afspraak met lieve Marie. Ik heb ze aan de telefoon. Dag lieve, goedemiddag.
1: Ja, dag Wilfried. Goedemiddag. Het is weer tijd voor wat leuks. En het gaat eindelijk terug goed weer worden. Al die nattigheid en dat koude laten we achter ons. En dat is ook nodig, want ik heb een circus. Een openbaar circus. Circus Boularen in het Boularenpark in Borgerhout.
0: Ja.
1: Je weet wel, dat is dat park dat op de grens ligt van Borgerhout, Deurne en Bergen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nu, het laatste zaterdag... zaterdag was ik nu. Het laatste weekend van juni, 27 juni en zondag 28 juni van 13 tot 20 uur, dus van 1 uur in de namiddag tot 8 uur 's avonds, is het gewoon een circusfestival voor de hele familie. Circusvoorstellingen, maar ook initiaties om te zien hoe goed dat je zelf bent. Dus als je zelf eens wil leren goochelen met een bal, of je wil eens met je kleinkinderen wat doen, dan moet je daar naartoe. Er is te veel om op te noemen, want er zijn toch wel bekende artiesten van de Fantastic Flying Fuegos te zien.
0: Ja.
1: En dat zijn vliegende trapezen waar acrobaten van de ene kant naar de andere kant door de lucht vliegen. Nu, nog plezanter is wanneer dat je dat zelf kan uitproberen. Circus ontdekken, circus zien, maar ook circus doen en beleven. En daarom hebben ze daar ook een acrobatendorp waar jong en wat ouders van alle circustechnieken kan leren. Dus test je evenwicht, je lef, je behendigheid. Allee, dat is al eerder voor je kleinkinderen zijn.
0: Ja, ja, ik zie het ons niet meer doen. Hè?
1: Leer wandelen over een kabel. Ja, dat doe ik alleen als die op de grond ligt. Jongleren met balletjes. Ja, dat zou nog wel gaan. Diabolo, dat heb ik ook nog ooit gespeeld. Bordjes draaien, dat kan ik. Soms vliegen ze dan wel tegen de grond. Enfin, je kunt dus een initiatieparcours doen waar je vloeiend onder en boven en langs verschillende obstakels leert bewegen. Dat is dan eerder iets voor de jeugd. Hè?
0: Ja.
1: Probeer tot slot, dat is ook niet meer voor ons denk ik, probeer tot slot op een grote rollende bal de uitgang van het ballenlabyrinth te vinden.
0: Oei.
1: Dus ja, allee, sommige dingen wil ik zelf wel eens proberen, andere zijn voor de jeugd. Allen daarheen en het beste van al is, het is gratis.
0: Oké.
1: Dus zaterdag 27, zondag 28, van 1 uur in de namiddag tot 8 uur. En dan, als dat goed weer is, denk ik dat dat een feestje is.

0: Weer terug bij Lieven. Ja, Lieven, vertel.
1: Ja, verdomme. We gaan het hebben over een roggeverdommeke. Dat kende jij toch ook wel?
0: Ja. Mijn vader had dat heel graag.
1: Ja. Ah, wel, mijn grootmoeder ook al. En af en toe vind ik dat ook wel iets lekkers. En ik kom vaak in de stad voorbij dat oud bakkerijke Goossens, dat heel klein is, waar
0: altijd de helft
1: van het volk buiten moet staan. En daar moet je roggeverdommeke kopen. Want die bakkerij die bestaat al van 1884. Mm-hmm. En hun specialiteit is nog altijd dat roggeverdommeke. En dat grof roggebroodje, dat heeft eigenlijk toch wel een geschiedenis. En die heeft te maken met een zekere Pieter Pot. En dat was een schatrijke man, een Nederlander, geboren in Utrecht. En die vestigde zich in 1404 al in de Hoogstraat in Antwerpen.
0: Ja.
1: En hij was handelaar. Hij was handelaar en katholiek en handelaar. Mm-hmm. En wat deden die mensen, rijk en zeer katholiek? Die deden allemaal aan liefdadigheid.
0: Oh.
1: Hij sticht op zijn grond een aalmoezenhuis waar elke week gratis brood wordt uitgedeeld aan de armen. En dan 5 jaar later, na de stichting van dat tehuis, sterft hij. Maar bij het testament laat hij gratis de broodbedeling verder zetten.
0: Ah ja.
1: Want Pieter Pot die zorgde niet alleen voor het brood van de armen, maar ook voor het brood van de gevangenen die opgesloten zaten in steen.
0: Ja.
1: En opsluiting in dat steen, dat was geen straf, hè? Dat was kort in afwachting van het proces.
0: Nee.
1: Daarna was dat vrijspraak of veroordeling. Dat was soms een verbanning,
0: mm-hmm.
1: Of een lijfstraf, gewoon ouderwets, zweep of stokslagen. En als je dan echt iets erg had mispeuterd, ja, dat was de doodstraf natuurlijk.
0: Ja.
1: Nu, die voorlopige hechtenis, dat duurde dus niet lang. En men kreeg er wel inwoon, men werd wel opgesloten, maar niks te eten.
0: Ah.
1: En dat moest komen van de familie. Die moesten de gevangenen alle dagen eten komen brengen. En als er dan mensen waren zonder familie, of die familie was te ver weg, ja, dan kregen die hulp van die Pieter Pot. En die kregen dus alle dagen roggebrood.
0: Mm-hmm.
1: En op feestdagen dan waren daar rozijnen in de krenten, in dat deeg vermengd. En zo ontstond daar roggeverdommeke. Want het waren krenten of rozijnen voor de verdoemden. En dan riepen ze op zo'n feestdag: waar blijft mijn roggeverdomme?
0: Goed, ik wens jou nog een heel fijn weekend toe, lieve.
1: Oké, bedankt. Tot volgende week. Dag.

0: toe.
1: Het is niet te geloven dat dat al 1969 is. Salvatore Adamo en Petit Bonheur. Mannen en hun dromen.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delhaize 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delhaize, koopt uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.

mannen die ook verantwoordelijk waren voor het thema van het feuilleton Hawaii Five, Old Adventures and Walk, Don't Run. Wat zo'n grote plas water tussen Amerika en Europa allemaal niet kan doen. En momenteel zeg ik dan gelukkig maar. Maar toen ik het programma voorbereidde, ik ga dan altijd op zoek naar feiten, vandaag voor 13 juni in de muziekgeschiedenis. Wel, Bo Donaldson, keyboardspeler, die is vandaag jarig. Hij wordt 72. Ik had er nog nooit van gehoord, van Bo Donaldson en de Haywoods. Maar dat nummerke dat ze speelden, dat kende ik wel. Want in de jaren 70 was dat een hit voor Paper Lace hier bij ons in Europa. In Amerika was dat dan een hit voor die Bo Donaldson en de Haywoods. Billy, don't be a hero.

0: ABBA uit 1979 en Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Doe me eraan denken dat u kan stemmen voor de top 1000. Je kan dat niet alleen via de website, dat is super makkelijk. Maar je kan ook bellen naar Annie op 03-219-1727. Als je jouw favoriet in die 1000 van Radio Meneer Van Wil. In augustus zenden we hem uit van 17 tot 23 augustus, om exact te zijn. Er mogen plaatjes in die al wat jonger zijn. Bijvoorbeeld uit de jaren 80. Toen hadden we hier een zangeres in België. Die, ik dacht, origineel van Kaapverdië was. Maar die had een pracht van een stem. En ze ging haar naam halen bij een personage uit een film Casablanca. Hier is Victor Laszlo.
1: Met

Come Closer to Me en Nat King Cole. Clyde McFadder was een van de stichtende leden van de Drifters in de jaren 50. Maar tweede helft van de jaren 50, dan heeft hij de Drifters gelaten voor wat dat was. En ging hij solo. En op 13 juni 1972, na jarenlang alcoholmisbruik, zeiden zijn hart, zijn nieren en zijn lever, wij houden het hiervoor bekeken. En zo werd Clyde McFadder maar 39.

Bruce Channel en Keep On de Dr. Hook en de Medicine Show. Die kent u wellicht wel. Met die zanger met dat ooglapje zo voor jaren 70, 80 moet het meneer, niet jaren 70. Maar dat ooglapje, dat is maar een gimmick, want hoe heet hij? Dennis Locquerier had helemaal niks aan zijn oog. Hij zou vandaag 77 worden. Maar dat is op een maand na niet gelukt. Hij overleed vorige maand.

Rick Nelson, of Ricky Nelson, hij veranderde in de loop der tijd zijn voornaam toen hij een grote jongen werd. It's Up To You uit 1962 en nam het op uit, op 13 juni 1962. En hij bracht ons naar iets voor 1 uur. Dan weet u, dan moeten we er eventjes tussenuit voor reclame en gesproken dagblad. En het geeft Annie en mijzelf een tijd om even een pitstop te doen. Wij vragen van u niet veel. 1 ding, blijf van uw radio, blijf bij ons, blijf bij Radio Minerva. Graag tot ziens.

0: Na het gesproken dagblad steken we een nieuw vat schuimende muziek.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.

0: huisartsen in ons land schrijven te veel opiaten voor. Dat zijn zware verslavende pijnstillers die je krijgt voor acute pijn. In totaal gaat het om 48 miljoen dosissen, dat is 80% van het totale aantal. Huisartsen schrijven ze voor chronische pijn voor, terwijl het daar niet voor bedoeld is. De Orde van Geneesheren trekt daarom aan de alarmbel.
1: De meeste zijn eerst voorgeschreven door specialisten, dikwijls na een operatie, en zij zitten dan in een vervolgtraject. En iets opstarten, dat is makkelijk, maar iets stoppen is soms heel moeilijk. Ofwel omdat de pijn blijft duren, ofwel omdat die mensen verslaafd geraken en veinzen dat ze pijn hebben en dat de huisarts het zal onderhouden.
0: De Orde vraagt artsen om patiënten die zware pijnstillers nemen beter op te volgen en om eerst lichtere pijnstillers voor te schrijven. Vanaf vandaag mag je in alle kustgemeenten zwemmen, want overal zijn redders op post. Dat vertelt Ann Beun van de kustreddingsdienst.
2: Hou er rekening mee dat niet alle 83 reddersposten meteen open zijn. Dus elke gemeente heeft ervoor gezorgd dat er op één of meerdere plekjes gezwommen kan worden in alle veiligheid. Maar eigenlijk de volledige bezetting van alle 83 reddersposten die gaat van start op 1 juli samen in de grote vakantie.
0: Als je een duik wil nemen in het water, let dan ook op, want het zeewater is nog altijd erg fris, amper 16 graden. Twee krachtige AI-modellen van het Amerikaanse bedrijf Anthropic zijn niet meer beschikbaar voor buitenlandse bedrijven en regeringen. Dat heeft de Amerikaanse regering beslist. Het gaat om Mythos 5 en Claude 5. Techjournalist Kennedy legt uit.
3: Ze doen dat officieel uit nationale veiligheidsoverwegingen, omdat het om heel straffe AI-modellen gaat die door hackers misbruikt kunnen worden, maar ook omdat er ondertussen al geruchten circuleren dat er jailbreaks te vinden zijn. Dat zijn trucs om die veiligheidsrestricties die dat misbruik net moeten voorkomen te omzeilen.
0: Volgens Anthropic gaat het om een misverstand. Zij willen de toegang zo snel mogelijk herstellen. Op het WK voetbal in de Verenigde Staten nemen de Rode Duivels hitte maatregelen voor hun openingswedstrijd tegen Egypte maandagavond. Die match zou bij ruim 30 graden gespeeld worden. Sportjournalist Jarno Berto ter plaatse.
4: Hoe bereiden de Rode Duivels zich nu voor op dat temperatuurverschil? Wel door warmteprikkels uit te voeren op hun lichaam, regelmatig de sauna in te gaan en die tijd daarin dag na dag op te drijven van 15 over 20 naar 30 minuten. Er is ook een warm bad voorzien van 38 of 39 graden waar sommigen een half uur in zitten. Dus dat zou moeten maken dat de gewenning vlotter verloopt.
0: Vanavond is er al de vijfde match op het WK. Dan spelen Qatar en Zwitserland tegen elkaar. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
5: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos. Op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection. Met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
6: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
7: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
7: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
6: 0485 54 87 85.
7: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Aha. Minerva.
9: Je bent weer terug bij Café Minerva. Jouw wekelijkse afspraak met de geschiedenis op zaterdag.

0: Als het zo schoon vragen, wie zijn wij dan om dat te weigeren? Have a little sympathy. En Dean Martin uit 1949. Onze sympathie heeft u al, want u bent blijven hangen. Anders zou u mij niet horen natuurlijk. Welkom op de B-kant van Café...
1: Tato, zit jij nu nog altijd op café?
0: Ja, ja. En we bladeren verder door de geschiedenis. Meer bepaald die van 13 juni. Want 13 juni is ook de geboortedag van deze Bobby Freeman. Hij werd geboren op 13 juni.

0: Do You Wanna Dance van Bobby Freeman, eentje van Cliff Richard in The Shadows. Dat had hij voelen aankomen wellicht, want ook Cliff Richard heeft die Do You Wanna Dance ooit gezongen. In 1963 zong hij echter Lucky Lips. De afgelopen week ging terecht en jammer genoeg alle aandacht naar Margriet Hermans, die we hebben moeten afstaan. Maar ik wil toch ook nog even stilstaan bij deze man. Als hij nog geleefd zou hebben, zou hij vandaag 80 geworden zijn. Johnny White werd echter maar 67.
1: Lucky.

Johnny White, verloren hart, verloren droom, kwam uit 1971. En daarna, 5 jaar later, eentje van Engelbert Humperdinck. En After the Lovin', of zeggen ze nu After the Lovin', After the Lovin', zeg je. Het is nogthans een Brit, hè, die Humperdinck. Swat. Als u met dit plaatje denkt van, ah, de Wilfried gaat die draaien van Fleetwood Mac, dan begrijp ik de vergissing. Het komt uit 1981, hier is Lindsey Buckingham.

0: Het lijkt inderdaad verdacht veel op Fleetwood Mac. Het was dan ook Lindsey Buckingham en Trouble uit 1981. Esther Ofarim, die ken je wellicht natuurlijk van toen ze samen met haar echtgenoot dat plaatje Cinderella Rockefeller zong. Maar ze heeft dan al een hele lange carrière achter de rug. Ze is oorspronkelijk actrice, speelde mee in die film Exodus met Paul Newman. Maar ze is vandaag jarig. Ze is 85 geworden vandaag. En in 1963 vertegenwoordigde ze Zwitserland op het Eurovisie Songfestival met T'en va pas. Hier is Esther Ofarim.
1: Café Minerva à la française.

0: Deze week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaasje.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gaan, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrongs is dat, manneke.
4: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.

Ik kan het nummer niet meer terug horen zonder dat ik aan Benny Hill moet denken. Jackety Sax was dat van Boots Randolph. DJ Fontana, de naam zegt u misschien wel iets, was een drummer. Hij overleed op 13 juni 2018. Hij werd 87, maar is vooral bekend geworden als de vaste drummer van Elvis Presley.

Johnny Cash en June Carter Cash na Elvis Presley en A Big Hunk of Love. En ik heb er nog één uit de Sun-stal van Sam Phillips. Want op 13 juni 1989 krijgt de dan 53-jarige Jerry Lee Lewis een ster op de Hollywood Walk of Fame.

De fans van de Rolling Stones zullen het wel weten dat ze ondertussen nieuw materiaal hebben uitgebracht op hun weet ik hoeveelste leeftijd. Ze hebben allemaal hun rollator in de hoek van de studio geduwd en ze zijn terug beginnen opnemen. De Rolling Stones waren dat en de 19 Nervous Breakdown. Anita Pallenberg, de naam is een beetje gelinkt aan de Rolling Stones. Zij overleed op 13 juni 2017, werd 75. Het was een Italiaans model en actrice. En ze is het nog een tijdje het lief geweest van Brian Jones van de Rolling Stones. En toen die er niet meer was, daarna is ze, ik geloof, 13 jaar samen geweest met Keith Richards. Helemaal anders nu, de Beatles. Na de Stones, de Beatles, ach waarom niet. 13 juni 1964 spelen ze twee concerten van hun Australische tournee in Adelaide. Voor de vier optredens die ze gingen doen, waren er 50.000 aanvragen voor tickets. De 12.000 gelukkigen die er wel konden bij zijn toen in 1964, kregen Ringo Starr echter niet te zien, want die was ziek en was er niet bij. Hij werd vervangen door Jimmy Nicol, de vaste stand-in voor Ringo Starr.

heb het normaal niet zo mee covers en dan zeker niet met nummers van de Beatles die ze coveren. Maar als Frank Sinatra dat onder andere neemt, ja, dat is toch een heel ander niveau. Yesterday was dat wellicht de meest gecoverde song van de Beatles. Ik ga hier stilletjes aan afronden en dat doe ik carnavalsgewijs met een nummer van een woordkunstenaar uit Nederland. Hij overleed 11 jaar geleden. Hij werd 95. Ik heb het over Dr. Anders P.

Niemand kon dat, alleen dokter Anders P. Oh, wat leuk het carnavalsgebeuren op de korrel genomen. Hij is 95 jaar geworden. Hij overleed op 13 juni 2015. Zo, dat zit er weer op wat betreft Café Minerva voor vanmiddag. Annie en ik willen nog wel niet nalaten om Joris uit Edegem, Danny uit Antwerpen, Hans-Peter uit Driel, Albert uit Antwerpen, Elsa uit Essen, Marcel uit Antwerpen, Elsa uit Berchem, Rita uit Borgerhout, Eddie uit Bornem, Lydia uit Mortsel en Petrus uit Stabroek een gelukkige verjaardag te wensen, want die zijn allemaal jarig op deze zaterdag 13 juni. Fijn dat u erbij was. Zo dadelijk zijn Frankie en Monique er hier bij Radio Minerva. En die gaan letterlijk het goede weer maken, want het wordt hier zonniger na de middag, hebben ze gezegd. Wat ons betreft graag tot volgende zaterdag om 12 uur. Dag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de 4 huwelijken van bruidsmeisjes.
2: Oh, maar het decolleté is te leeg.
3: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
2: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah,
0: ah. Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
8: De huisartsen in ons land schrijven te veel opiaten voor. Dat zijn zware verslavende pijnstillers die je krijgt voor acute pijn. In totaal gaat het om 48 miljoen dosissen, dat is 80% van het totale aantal. Huisartsen schrijven ze voor chronische pijn, terwijl het daar niet voor bedoeld is. De Orde van Geneesheren trekt daarom aan de alarmbel.
9: De meeste zijn eerst voorgeschreven door specialisten, dikwijls na een operatie, en zij zitten dan in een vervolgtraject. En iets opstarten, dat is makkelijk, maar iets stoppen is soms heel moeilijk. Ofwel omdat de pijn blijft duren, ofwel omdat die mensen verslaafd geraken en veinzen dat ze pijn hebben en dat de huisarts het zal onderhouden.
8: De Orde vraagt artsen om patiënten die zware pijnstillers nemen beter op te volgen.

0: om eerst lichtere pijnstillers voor te schrijven. In de VS is de overnamedeal tussen filmstudio's Paramount en Warner Bros. Nu officieel goedgekeurd. Dat heeft het ministerie van Justitie beslist. De deal was in februari al rond toen Netflix zich terugtrok, maar de overheid moest eerst nog onderzoeken of er geen bedreiging was voor de concurrentie. Dat is nu niet het geval. In totaal betaalt Paramount bijna 96 miljard euro voor Warner Bros. Op het EK G-wielrennen in Italië is onze landgenoot Tim Seelen Europees kampioen geworden. Seelen versloeg een Duitser en een Tsjech in de sprint. Hij werd eerder ook al Europees kampioen tijdrijden en is ook wereldkampioen en Belgisch kampioen. Morgen verdedigt hij zijn Belgische titel. En een primeur voor ons land, want in 2030 organiseren we voor het eerst het EK handbal voor vrouwen samen met Frankrijk. Dat bevestigt de Belgische Handbalbond. De wedstrijden zullen in Antwerpen plaatsvinden, wellicht in de Lotto Arena. Onze Belgische handbalvrouwen zijn zo ook rechtstreeks geplaatst voor het EK voor de eerste keer ooit. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
1: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
2: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
1: De Bip for Life? Wat is dat?
2: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
2: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
3: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
4: Allemaal?
3: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
4: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
3: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
5: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouder thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
6: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
7: Merci ImmoBiep.
8: Aha, aha, aha. Minerva.

zaterdagmiddag het moment om even stil te staan, te genieten en je mee te laten voeren. Middagmatinee met Frankie. Een heerlijke mix van evergreens, crooners en muzikale parels die je hart verwarmen. Laat je zaterdag glanzen met de klanken van toen en de charme van nu. Zaterdagmiddag, middagmatinee met Frankie.

Een zeer goede namiddag, beste luisteraars. Dit is Middagmatinee met Frankie en Monique, live voor op het Sint-Anneke. En je kan ons natuurlijk altijd bereiken op ons welbekend nummer 03-219-1727. Heb je vragen of wil je de top 3 doorgeven voor onze top 1000 die we in augustus gaan uitzenden? Bel gerust, jawel. We bedanken natuurlijk ook onze Wilfried en Annie voor hun 2 uurtjes café Minerva, het jongerenprogramma van Wilfried. Jawel. Zaterdag 13 juni. Morgen voor veel vaders op de parking is het Vaderdag. Want hier in Antwerpen wordt er natuurlijk 19 maart gevierd. Maar ja. We beginnen met eentje uit 1968. Namelijk Des O'Connor met All My Love.

When We Were Young, King Salomon uit 1968. Ja, When We Were Young. Heel lang geleden. Jawel. Nu, Are You Lonesome Tonight? Hier is Engelbert Humperdinck, eentje uit 1987.

Ik heb nog zo gezegd, zingt dat niet, want ik kan het ze een beetje gaan uitleggen. Ze zit hier voor mij, Studio 2, nu kan ik het gaan uitleggen natuurlijk. Frankie, I love you. Ja, dit was Connie Francis natuurlijk. En nu, To All the Girls I Loved Before, gebracht door Marco Becker, Henk Poort en Ernst Daniel Smit. To All the Girls I Loved Before.

Bobby Vinton met Roses Are Red uit 1962. En nu iemand van bij ons, Luc Kaas, omdat ik Gere zien.

0: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier monofolkpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 folkpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva Triple and support the radio.
3: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol au vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als ga, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Vrongs is dat, manneke.
5: Bingo.
6: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
6: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?

De kermisklanten met Zigeuner Tango. Ik zou niet weten wat het verschil is tussen een Zigeuner Tango of een gewone tango. Maar het zou wel in mij liggen. Jawel. Nu Frank Sinatra met The Lean Baby uit 1953 al. Ja, zo oud is dat liedje al.

Sammy Davis Jr. met Please Don't Talk About Me. En dan kan natuurlijk ook de derde van de Rat Pack niet ontbreken, mensen. Nee. In the cool of the evening, hier is hij, Dean Martin.

Woman in Love, onze eerste Dana Wiener. En omdat het vandaag zo een beetje kouder is, gaan we even de Spaanse zon opzoeken. Natuurlijk met Dino Garcia en Besamucho.

De Fortiness met Here It Comes Again. We gaan nog één vocale spelen en dan gaan we er even uit voor wat reclame en het tijd zijn in het nieuws van 3 uur. En we gaan eruit met Manu Beato en Always On My Mind. Tot straks.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog een keer.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: In Ravels in de provincie Antwerpen is het lichaam van een man gevonden in een appartementsgebouw. Het gaat om een man van 39, dat bevestigt het parket. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het parket onderzoekt dat nog. We geven meer geld uit aan vakantie en dat ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. We betalen gemiddeld bijna 1700 euro per persoon, dat is 5% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de reisbarometer van de Vlaamse reisbureaus. Koen van den Bos.
4: Er zijn een aantal verklaringen voor de verhoging van budget. Uiteraard zit je met een aantal taksen die de Belgische regering heeft ingevoerd. Je zit daarnaast uiteraard met de impact een stukje van de kerosine. Maar daarbuiten zien we ook gewoon dat de reiziger meer budget heeft, omdat hij heel bewust kiest voor beleving. Dus men gaat op vakantie extra ervaringen bijboeken.
3: De populairste vakantielanden zijn Spanje, Frankrijk en Griekenland. En net niet voor Sisu Berghs op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland. In het dubbelspel verloor hij met zijn Franse partner de finale van een Nederlands duo. Ze gingen onderuit in 2 sets. Het werd 2 keer 7-6. Het was voor Sisu Berghs zijn eerste dubbelfinale op een ATP-toernooi. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maxima tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.

0: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
1: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
0: De Bip for Life? Wat is dat?
1: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
0: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
1: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
2: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
3: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 4573. Dat is 03 218 4573. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
4: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
6: Zeg Kim, dat feest in Woonzorgcentrum Bloemenveld op 21 juni. De couvrettes. Moet dat niet tomat crevet zijn?
5: Toch niet. Op 21 juni feest Bloemenveld en zijn er optredens van de couvrettes en van goochelaar Ginelli. Kraampjes en animatie en er zijn heel de dag rondleidingen. Je bent welkom vanaf 11 uur.
6: Oh, dat klinkt plezant. Ik kom af.
5: Breng gerust ook je vrienden en familie mee. Meer info op zorgbedrijf.antwerpen.be.
7: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
8: Merci ImmoBiep.
9: Aha, aha, aha. Minerva.
10: We gaan het tweede deel van de middagmatinée in met dezelfde warme toon en tijdloze melodieën.

From Here to Eternity. Dit was Klaus Wunderlich. Welkom terug in het tweede gedeelte van Middagmatinee met Frankie en Monique live van op het Sint-Anneke. En de zomer komt eraan. Je zou het niet zeggen als je naar buiten kijkt of naar buiten gaat, want het is veel wind, veel wind. Maar juli en augustus zijn er terug onze dansavonden in onze Minerva feestent. Maar niet meer op woensdagavond, wel op donderdagavond. Binnenkort meer daarover. Wat er ook in augustus gaat gebeuren, is onze top 1000 van Minerva. En daar kan je nog altijd voor stemmen. Ga naar de website www.radiominerva.be en dan zie je daarop de 1000 van Minerva. Klik erop of gewoon even bellen naar onze studio 03-219-1727 en dan noteert Monique uw top 3. Nu, Romantica, en hier is Ken Dodd.

Sascha Distel met Scooby-Doo. Zou de jeugd dat nog kennen, zo'n Scooby-Doo? Hè? Wij maakten er vroeger, dat waren die plastieke slierten, ik denk 80 centimeter slangen, dan vlochten we dat en dan maakten we er ofwel een sleutelhanger van of een vriendschapbandje van. Dat was een Scooby-Doo. Zou de jeugd dat nog kennen? Misschien komt het nog terug, want alles van vroeger komt regelmatig terug. Nu Dinah Shore met I Could Have Danced All Night.

1966, Hello Young Lovers, Tom Jones. En nu gaan we even naar 1949 al, met Vic Damone en Again.

It's a Good Life. Dat was Tom Gable. En wil je meer van deze muziek horen, moet je straks tussen 18 en 20 uur luisteren naar de Crooner Club met Rudy van Brussel. Jawel. Nu, Anneliese. Hier is Jan Verbraken.

mijn schatje, die ben ik kwijt. Toch is Anneliese gekomen, oh wat was ik blij. Anneliese heeft me genomen, zij is dol op mij, zo is het in het leven.

Maar ik kan het heus niet slikken dat je mij hebt laten stikken. Net toen ik mijn laatste geld aan bloemen had besteed voor jou. En toen jij niet bent gekomen, heb ik dit boek.

Maar ik kan het heus niet slikken dat je mij hebt laten stikken. Net toen ik mijn laatste geld aan bloemen had besteed voor jou. En toen jij niet bent gekomen, heb ik dit boeket genomen. Ik heb het toen

0: je hand.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
0: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
0: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een volkpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 volkpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pak en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil. Maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.

Amapola, het orkest van Max Greger. En nu, oh mooi, I Only Want To Be With You. Oh, dat is toch mooi gezegd, hè? Hier is Dusty Springfield.

0: Hallo, dag moeder. En voelde je al wat beter? Hoe niet echt? Wat scheelt er dan?
1: Ja, dat weet ik, dat je onrustig slaapt en 's nachts worden nogal dikwijls wakker, ja.
0: Maar heb je nu al naar Radio Minerva gebeld? Hoe nee? Ja, maar hoe kun je nu beter voelen en gerust slapen als je een hele dag naar Radio Minerva luistert en nog altijd geliet zijn? Hij zou dan hier rap naar de studio bellen op 03-219-17-27, hè? En uw lid laten maken. En je zult zien, dan slopt het lekker roosje. Allee, ik ga niet leggen, hè. Dan kun je nog direct bellen. Dag, moeder.

0: Eine Frau ist so schön. Jawel, Freddy Breck. En nu, Hillard Street met Limbo. Daar ga ik mijn eigen niet meer aan doen, want dan kan het zijn dat ik niet meer recht raak. Hier zijn ze, Hillard Street, Limbo.
1: What time is it?

0: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
1: Jawel, beste luisteraars, we hebben een nieuw steunend lid, Luc Bosmans uit Brasschaat. Luc, bedankt voor ons te steunen en welkom in die grote Radio Minerva-familie. En u vroeg er eentje aan van Elvis Presley. Er stond geen titel bij, we mochten kiezen wat. Wel, hier is hij met It Hurts Me. Speciaal voor ons steunend lid, Luc Bosmans, Elvis Presley.

Jackie James, mijn twee uurtjes zitten erop. Bedankt voor het luisteren, beste luisteraars. Je hebt de groetjes van mij, Frankie, en natuurlijk ook van Monique. Jawel. En we gaan hier alles in gereedheid stellen dat wij straks om 16 uur uitkomen in die hut, de hut van Van Put met Lo Van Put. Mij hoor je terug volgende week. Blijf afgestemd en blijf luisteren naar Radio Minerva. Nog veel luisterplezier met de collega's. En we gaan eruit met The Four Lights. Love is a many splendorant thing. En we bedanken ook natuurlijk ons nieuw steunend lid, Luc Bosmans. Tot volgende week en geniet nog van jullie weekend. Ciao, kus.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de 4 huwelijken van bruidsmeisjes.
2: Oh, man, het is al te leeg.
3: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
2: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva.
0: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: In Gerardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een sportvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. De hulpdiensten hebben de piloot gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zijn toestand nu is. Hij zou de enige inzittende geweest zijn. De precieze omstandigheden en de oorzaak van de crash zijn nog niet duidelijk. Na het zwaar verkeersongeval vannacht op de E403 in Isegem zijn een meisje van 4 en haar vader van 39 in levensgevaar. Dat bevestigt het parket. De moeder van het gezin, een vrouw van 40 en hun zoontje van 7, raakte zwaar gewond. Griet de Prest.
9: Volgens de eerste vaststellingen zou een personenwagen met daarin een gezin met 2 kinderen om nog een onduidelijke reden vrijwel stil hebben gestaan ter hoogte van de wegwerkzaamheden. Een achterliggend voertuig kon vermoedelijk de wagen niet meer ontwijken en is zo in botsing gekomen met de personenwagen in het gezin zat. We hebben in ieder geval een verkeersdeskundige aangesteld en die zal nu de omstandigheden van het ongeval onderzoeken.
8: Nadien gebeurde nog een tweede ongeval. Een taxi die gestopt was om te helpen werd aangereden door een andere auto. Daarbij raakten 2 mensen lichtgewond. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran kan binnen de 24 uur ondertekend worden. Dat zegt de Pakistanse premier. Pakistan bemiddelt in het conflict. Wat er in het akkoord staat is nog niet bekend. Als het akkoord rond is, zou de zeestraat van Hormuz weer opengaan. Er zou dan verder onderhandeld worden over een definitieve vrede. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
10: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat je het record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
11: En wel, Robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
10: En wat kost deze schatting?
11: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03 226 93 93.

0: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
1: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
2: Ja,
1: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens terug geschilderd mogen worden.
2: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
1: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
2: Allee, kom, pak er rap eens voor te schrijven.
1: 0485 54 87 85.
0: Ah, wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
3: Aha. Minerva.
4: Welkom.
5: Welkom.
4: Dit is de hut van Van Putten.
5: Minerva.
4: Van Putten.
5: A never ending story.

Een hele goede middag jullie daar aan de andere kant van de radio. Het is zaterdag 13 juni. Frankie die heeft net het pand verlaten en ik mag hier de dienst waarnemen tot aan de Kuner Club van Rudy van Brussel. We begonnen alvast heel leuk met Etta James en Good Rocking Daddy. De hut met muziek uit de grote archieven en natuurlijk ook een beetje in de samenstelling van de meneer die het mag presenteren. Hier is alvast James Booker en Gonzalo.

0: Ja, 13 juni, dan komt die zomervakantie toch wel heel dichtbij en dan gaan er veel Belgen richting vakantielanden. Waar trekken jullie naartoe? Wat zijn jullie plannen? Laat het me misschien even weten via louvanput@radiominerva.be. Wij blijven alvast op post tijdens deze zomer. Normaliter toch, want je weet nooit wat er gebeurt in een mens zijn leven. Muziek is bij inzoeken, dat blijft altijd plezant. En zeker dat je dan dingen tegenkomt waar je niet van wist dat ze bestonden. Want het Team from Mahogany, die kennen we natuurlijk in de versie van Barbara Streisand. Maar niet in deze. Jennifer Lopez.
1: Do you

Het is een kwestie van als we A zeggen, moeten we ook B zeggen. Jennifer Lopez met Dream from Mahogany. En daarachter natuurlijk Barbara Streisand herself met I'm All Smiles. En wij bleven lachen bij de plaat van Gary Hager. Want alles is altijd beter dan goed.

Ja, ik had het er straks al over de grote vakantie, over op verlof gaan. En wat komen we dan al eens tegen? Wel, stranden, dames in kleine bikinis en longdrinks à volonté. En om die sfeer een beetje te kunnen schetsen, kunnen we daar ook een streepje muziek onder zetten hier bij Radio Minerva. De Beach Boys bijvoorbeeld met Fun, Fun, Fun.

Hij blijft toch wel een eigen stem hebben, die Bill Farrell, Somebody Loves Me. Altijd plezant dat we over de liefde kunnen zingen. En als we dan toch over de liefde zingen, dan blijft de zomer natuurlijk ook hangen. Vlindertjes, hartjes en meer mooie dingen. Misschien moeten we wel naar La Douce France trekken om een beetje romantiek op te doen. Claude François, die is er alvast aanwezig met zijn Belinda. MUZIEK

Op zaterdag hebben we twee items. Eentje in het eerste uur en een eentje in het tweede uur. Kwestie van de dingen een beetje te verdelen. In het eerste uur altijd drie platen uit één jaartal. Je gaat zo meteen wel weten uit welk jaar, maar ik ga je alvast verklappen wie de artiesten zijn die in dat groepje van drie zitten. Frankie Avalon, Paul Anka en we beginnen met de Fleetwoods.

Sommige mensen vragen me wel eens, waarom vertel jij niet welk weer eraan komt volgende week? Dat is altijd goed meegenomen om dingen te plannen tijdens de weekdagen. Maar laat ons eerlijk zijn, Minerva maakt altijd het goede weer. Dus waarom zou je je zorgen maken over temperaturen en bakken regen? Laat de zon maar schijnen in je radio. Zet Minerva op, bijvoorbeeld met deze Hollies. Sorry, Suzanne.

Ja, ik moest wel even lachen toen ik Suzanne aankondigde. Want ik heb in mijn vriendenkring toevallig een Suzanne. Nu, we noemen ze zo niet, we zeggen gewoon krulletje. En dat heeft te maken met haar haakdos. Sorry Suzanne van de Hollies klinkt een beetje als de Beatles en daarom vond ik het ook een hele leuke plaat. En wat gaan we nu doen? Wel, we gaan ons ontspannen, want we gaan een keertje kussen. Kussen met Carol Dean en daarachter met Chuck Berry.

En dan mag ik nog zoveel liegen, zagen en zeveren over het weer. En of dat het goed of slecht is, als je luistert naar Minerva, dan heb je altijd zon. Want wij bestellen die. Ja, wij bestellen die bijvoorbeeld bij Mieke. Die kan er altijd voor zorgen dat de zon schijnt.

een voorstel. Laat ons zo meteen gaan luisteren naar het nieuws van 5 uur... na een kleine break van een aantal plaatjes. Wij noemen dat de finale van de Hut van Van Put op zaterdag. De kleine finale dan wel. En wat hebben we? Wel, zonnige zomerse muziek, want ik ben echt wel in de mood vandaag. We starten met Ruben González e Los Tres Violins. En ik ben er zeker terug na 5 uur met Brenda Lee en Sweet Nothings. Tot zometeen.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur uit mijn sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen hebben ze door hoek.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
4: 03-366-37-32.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
4: Het is nu 5 uur.
5: Goedemiddag. Radio Minerva.
6: In Gerardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. Je hoort burgemeester Fernand van Trimpont.
7: Er was één inzittende in het zweefvliegtuig en de hulpdiensten zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is eerst nog gereanimeerd en daarna overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. De juiste oorzaak van het ongeval moet nog onderzocht worden.
6: Het parket zal daarvoor een deskundige aanstellen. Na het zwaar verkeersongeval vannacht op de E403 in Esichem zijn een meisje van 4 en haar vader van 39 in levensgevaar. Dat bevestigt het parket. De moeder van het gezin, een vrouw van 40 en hun zoontje van 7, raakte zwaar gewond. Het ongeval gebeurde aan een afrit die afgesloten was door werken. De auto van het gezin stond er stil en werd aangereden door een achterligger. We geven meer geld uit aan vakantie en dat ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. We betalen gemiddeld bijna €1.700 per persoon, dat is 5% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de reisbarometer van de Vlaamse reisbureaus. Koen van den Bos.
8: Er zijn een aantal verklaringen voor de verhoging van budget. Uiteraard zit je met een aantal taksen die de Belgische regering heeft ingevoerd. Je zit daarnaast uiteraard met de impact een stukje van de kerosine. Maar daarbuiten zien we ook gewoon dat de reiziger meer budget geeft omdat hij heel bewust kiest voor beleving. Dus men gaat op vakantie extra ervaringen bijboeken.
6: De populairste vakantielanden zijn Spanje, Frankrijk en Griekenland. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran kan binnen de 24 uur ondertekend worden, dat zegt de Pakistanse premier. Pakistan bemiddelt in dat conflict. Wat er in het akkoord staat is nog niet bekend. Als het akkoord rond is, zou de zeestraat van Hormuz weer opengaan. Er zou dan verder onderhandeld worden over een definitieve vrede. De Mexicaan Isaac del Toro heeft de 7e rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, een zware bergrit met aankomst bergop. Hij had het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uitenbroeks reed een sterke slotklim en werd 5e. De Australier Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. Op het Europees kampioenschap G-wielrennen in Italië is Tim Seelen Europees kampioen geworden op de wegrit. Hij versloeg een Duitser en een Tsjech in de sprint. Hij won gisteren ook al goud op de tijdrit. En hij is ook wereldkampioen en Belgisch kampioen, zowel in het tijdrijden als op de weg. En net niet voor Zizo Bergs op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland. In het dubbelspel verloor hij met zijn Franse partner de finale van een Nederlands duo. Ze gingen onderuit in 2 sets, het werd 2 keer 7-6. Het was voor Zizo Bergs zijn eerste dubbelfinale op een ATP-toernooi. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer, donderdag gaan we richting 30 graden.

0: Zij gaan nogal eens op reis.
1: Ja, ik heb mijn huis verkocht. Op lijfrente, via de Bip for Life.
0: De Bip for Life? Wat is dat?
1: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
0: Kunt je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
1: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
2: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
1: Schatke, wanneer ga je dat licht in de badkamer eens repareren,
3: ja,
1: zeg? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
3: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
1: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
3: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
1: 0485 54 87 85.
4: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
5: Merci, Immobiep.
6: Aha, aha, aha. Minerva.
4: Welkom. Dit is de hut van Put.
7: All right.

0: Sweet Nothings.
1: Nee, het is helemaal niks. Sweet Nothings van Brenda Lee. En daarmee zijn we aanbeland, lieve vrienden, aan de andere kant van de radio in deel 2 van de Hut op deze zaterdag 13 juni 2026. Tot 6 uur nog de Hut van Van Put en daarna Rudy van Brussel zijn Q&A Club en zijn eetfestijn. En Van Put zou Van Put niet zijn als hij de beesties niet een keertje kon uithangen op de radio. MUZIEK.

Een kleine impressie van de film Dumbo van Disney. Grote oren, een klein snuitje, maar vooral heel schattig. En schattig was ook Doris Day in haar jonge tijd. Schattig en mooi. En ze kon bovendien ook goed.

0: komen.
1: Ja, zoetigheid à volonté, daar hou ik ook wel van. Doris Day en Easy as Pie, gevolgd door Eddie Cochran en Sweetie Pie. En als we dan goed gegeten hebben, dan moeten we er nog eentje op drinken ook. Op onze gezondheid. Pak er eentje mee. Tournee, Jenner.

het gesteld met jullie cultuurfysiek? Ja, gezondheid is natuurlijk heel belangrijk. Een goede fysiek bovendien maakt dat je langer leeft. De meeste mensen die scoren slecht, maar als je blijft dansen en blijft genieten, dan kan er niks misgaan. En de komende minuten zal je bewegen. Lenny D en his orchestra in de Plantation Boogie en Jackie Davis met My Dreamboat Comes Home. Die gaan daarvoor zorgen.

Ik heb tot mijn 21 jaar in Hoboken in een sociale woonwijk gewoond. Daar had ik natuurlijk vele vrienden en vriendinnetjes. Mijn buurmeisje heette Rosa en daarnaast woonde Gerda. En van Gerda was ik helemaal zot. Spijtig was ze iets te oud voor mij. Een jaar of 4, 5 ouder en ze zag me niet staan, laat zitten. Maar uiteindelijk heb ik toch wel eens een nachtkusje van haar gekregen. En toen heb ik heel goed geslapen.

Tijd voor het laatste item van vandaag, een driepak van de Redback. We eindigen met Dean Martin en Ina Marata. We starten alvast met Frank Sinatra en Let's Fall in Love. En daar middenin Sammy Davis en Mess Around. En ik ga mij een glaasje fris water inschenken. Kwestie van de stembanden nog een beetje te smeren, zodat ik toekom tot 6:00.

Dat ik een beetje gek ben van en Elvis Presley en de Beatles, dat weten jullie onderhand wel. En als ik de Beatles zelf niet kan binnensmokkelen in de hut, wel, dan laat ik ze wel even naspelen door een ander groot orkest. James Last bijvoorbeeld. Ja, die man die heeft heel veel arrangementen geschreven en heel veel platen gemaakt. Ditmaal hoor je hem met A Hard Day's Night.

Zaterdagavond, dat was vroeger de avond dat iedereen de mooiste kleren aantrok, de beste parfum opspoot en op zoek ging naar een lief of een liefje. Ben ik dan gelukt tijdens het uitgaan? Nee, nooit. Maar ik heb wel altijd genoten van de muziek die ze draaiden in de Antwerpse dancings. Neem nu de volgende twee platen, wel die noem ik ook tijdloos. Johnny Maestro met Mr. Happiness, maar eerst Gene Chandler. Everybody, let's dance. En u hoeft zich niet in te houden, ik zie u toch niet bezig daar aan de andere kant.

Nee, natuurlijk komen niet al onze platen uit de grote archieven van de radio in ieder geval. Nu en dan hebben we wel eentje tussen zitten dat nieuw is en die we willen laten horen aan jullie. En als we nu zeggen dat we PC Brown hebben klaarliggen met Zaterdagnacht, wel, dan zegt u dat hoogstwaarschijnlijk niets en dat is ook niet erg. Maar als je het melodietje hoort, dan zeg je, hey Van Put, dat ken ik ook.

0: Saturday Night at the Movies werkt dan zaterdagnacht van PC Brown. Hou die man nog een beetje in toog, want het zou wel eens een Vlaamstalig hitje kunnen worden deze zomer. Wij gaan eruit, wij zijn ermee weg. Rudy die heeft zijn worst gesneden, zijn kaas in blokjes gekapt en zijn wijn uitgeschonken. De platen die komen zo meteen na 6 uur. Tot vrijdag, want dan gaan we terug koken met Karl Wijkmans. En wij hebben natuurlijk vandaag ook nog een grote finale. En die zetten we in met Ricky Valens en Bobby. Tot vrijdag.
1: And I'm feeling good.
2: Radio Minerva, meest beluisterd.

0: Van Millenbedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofvijter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofvijter, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: In Gerardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. Je hoort burgemeester Fernand van Trimpont.
4: Er was één inzittende in het zweefvliegtuig en de hulpdiensten zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is eerst toch gereanimeerd en daarna in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. De juiste oorzaak van het ongeval moet nog onderzocht worden.
3: Het parket zal daarvoor een deskundige aanstellen. Alle artsen moeten de medische gegevens van hun patiënten kunnen inkijken. Daarvoor pleit de Orde der Artsen. Nu kunnen patiënten zelf kiezen of een dokter hun medische geschiedenis kan zien, maar daardoor kunnen patiënten te makkelijk aan zware verslavende pijnstillers raken. Ook verslavingsexpert Geert Dom is voorstander.
5: Een probleem is dat veel mensen die verslaafd zijn, wel eens durven gaan shoppen bij verschillende artsen. De patiënt kan, als die dat wil, op een knopje drukken en dat maakt dat ik de medicatie niet kan zien die andere artsen hebben voor. Dus dat faciliteert een beetje mogelijk shoppinggedrag. En ik denk terecht dat de orde zegt dat we daar vanaf moeten. Dat er een heel duidelijke transparantie is.
3: Eerder raakte al bekend dat de huisartsen in ons land te veel van die verslavende pijnstillers voorschrijven. Elk jaar in totaal 48 miljoen dosissen. Iran ontkent dat er binnen de 24 uur een akkoord ondertekend kan worden met de VS. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het was bemiddelaar Pakistan die dat eerder had verklaard. Maar het zal nu al zeker niet voor morgen zijn. Voor wanneer dan wel is niet duidelijk. In het akkoord staat onder meer de heropening van de Straat van Hormuz. De Mexicaan Isaac del Toro heeft de zevende rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, een zware bergrit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uytenbroeks reed een sterke slotklim en werd vijfde.
6: Ik heb er niet veel van gezegd de afgelopen dagen, maar ik was eigenlijk wel ziek. Maar ja, sinds vandaag voelde ik me echt terug goed. En ja, ik weet ook, er komt nog een percentje bij richting de Tour. Het is natuurlijk voor iedereen. Hè. Iedereen piekt naar de Tour. Dus, ik ben blij met de performance van vandaag.
3: De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. En als de Rode Duivel scoren op het WK, zal in het stadion Kiss the Grass Allé Allé te horen zijn van Sylvie Kruijs en Romeo Elvis. Dat is het officiële WK-lied van de Rode Duivels. Elk land mag zijn goaltune kiezen. Bij Nederland wordt het André Hazes met Wij houden van Oranje. Vanavond krijg je een zonnige periode, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer, donderdag gaan we richting 30 graden.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
8: Zeg Kim, het schijnt dat je een schone fiets doorgemokt hebt.
7: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
8: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
7: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
8: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan direct toepompen.
7: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
9: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
10: Zie je, Robert, ik heb vanochtend nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
9: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel.

0: Per stuk.
1: Oh, maar kan ik eens naar Ibiza?
2: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
3: Robert, de expert. 0 draaien. 226. Draaien 90. Draaien 90. Edem?
4: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
5: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
6: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
5: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
6: Wie is dat? Ook een kinesist?
5: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
7: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
8: Aha, aha, aha. Minerva.
9: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: Stay a while. Dat gaan we zeker doen tot en met 8 uur. Goedenavond en welkom in de Krone Club. En uiteraard gaan we nog even Lou van Put bedanken voor de afgelopen 2 uurtjes. We gaan gezellig muziek maken. Dit is wel niet live, maar wel ingeblikt uitzonderlijk. En volgende week ben ik er zeker live terug bij. Maar als je wilt reageren op dit programma, dan kan je wel een mail sturen naar mij, naar Rudy van Brussel, @radiominerva.be. En vergeet niet, Rudy wordt met een korte i geschreven, want anders komt hij er zeker nooit aan. We gaan verder met Nana Mouskouri, met A Day in the Fool. Nee, beter gezegd, A Day in the Life of a Fool. Beter gezegd, goedenavond.
1: This is Rudy's Crooner Club.

0: Toch een heel mooie zachte stem van Nana Mouskouri. A Day in the Life of a Fool. En we gaan de zon een beetje in jouw radio brengen. Dat doen we samen met Matt Dusky, jawel. Samen met Karen Aiko. En You Are the Sunshine of My Life.
1: Hey, it's Matt Dusk. And you're listening to the one and only De Crooner Club with Rudy Van Brussel.

Twee platen achter elkaar kregen jullie te horen en toevallig ook twee duo's. Want de eerste was van Matt Dusk en Karen met You Are The Sunshine Of My Life. En dan deze tweede, Tony Bennett met Lady Gaga, I've Got You Under My Skin.

0: believe in you.
1: Een vaste waarde heer in de Groene Club en ook zeker op Radio Minerva. Dit was Sarah Vaughan met I Believe in You. Richie Delamore is onze volgende and I Love Her.

De meeste platen die gemaakt worden gaat over de liefde, zoals van Richie Dellamore met I Love Her. En dan zeker misschien als ze van mooie bewegingen doet, daar gaat ons volgende nummer over van Paul Anka. Every Little Move She Makes.

0: week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
3: Ja, ik zijn Claire.
2: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
4: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

I could have danced all night. Ja, als het mooie muziek is, dan kan je zeker een hele avond dansen met of zonder jouw partner, zou ik zeggen. We worden net Rita Reis en we gaan verder met Give Me the Simple Life van Seth MacFarlane.

0: En daarmee kunnen we soms nog gelukkiger zijn met een simpel gewoon leven dan weet ik wat. Je kan er van alles gaan inbeelden, maar dat gaan we zeker niet doen. Dit was een nummer van Seth MacFarlane, Give Me a Simple Life.
1: Welkom op het Sint-Anna-strand bij Radio Minerva met Rudy van Brussel in de Kroener Club.

Ik moet wel toegeven, deze Engelse versie is ook heel mooi gezongen. Oorspronkelijk was dit een Frans nummer van Charles Aznavour met De Tavoir Aimé. Ons volgende nummer is eentje dat van Alex Agnew met Mac the Knife, beter gezegd. En ik heb daar destijds die plaat gekregen van Yves van Sinaï toen hij nog op de radio was. En dat is een heel mooi nummer. Luister maar.

Toen ik deze plaat enkele maanden geleden voor de eerste keer draaide, kreeg ik een telefoon. Wie is die man die dat zong? Die stem komt mij zo bekend voor. Uiteraard is dat een hele bekende Nederlander. Want als ik zeg dat hij bijvoorbeeld Willempie zingt of Er staat een paard in de hal. Ja, dan in de gang, beter gezegd. Dan weet je automatisch dat ik het heb over André van Duin met deze prachtige versie van Irving Berlin.

Daar gaan we nog even niet aan denken, aan zondag. Want het is nog zaterdagavond en er komen nog een paar collega's hier op de radio mooie muziek brengen. Dus daar zullen we ons even op focussen. Dit was Irvin Mayfield. En ons volgende, ja, dat is een man met een hele warme stem. En hij heeft meegedaan in Dynasty, als ik me zeker niet vergis. Dan heb ik het over Howard Keel. En een glaasje champagne, dat mag er ook zeker bij.

Geef maar toe, deze man heeft toch een heel warme stem. Howard Keel, Won't Send Roses. We zijn toe aan onze laatste vocale plaat en die gaan we eindigen met Matt Monro. Yo, Closer to Me. Wat wil je als je dan een roze krijgt? Ik ben er zo meteen terug in het tweede deel van de Groene Club. Tot zo.

0: Bruidsmeisjes.
1: Oh, man, een dikke oudeiste leeg.
2: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
1: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
1: Let's go, bitches!
5: Radio Minerva.
6: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Alle artsen moeten de medische gegevens van hun patiënten kunnen inkijken. Daarvoor pleit de Orde der Artsen. Nu kunnen patiënten zelf kiezen of een dokter hun medische geschiedenis kan zien. Maar daardoor kunnen patiënten te gemakkelijk aan zware, verslavende pijnstillers geraken. Ook verslavingsexpert Geert Dom is voorstander.
8: Een probleem is dat veel mensen die verslaafd zijn, wel eens durven gaan shoppen bij verschillende artsen. De patiënt kan, als die dat wil, op een knopje drukken en dat maakt dat ik de medicatie niet kan zien die andere artsen hebben voorgeschreven. Dus dat faciliteert een beetje mogelijk shoppinggedrag en ik denk terecht dat de orde zegt dat we daar vanaf moeten, dat er een heel duidelijke transparantie is.
7: Eerder raakte al bekend dat de huisartsen in ons land te veel van die verslavende pijnstillers voorschrijven. Elk jaar in totaal 48 miljoen dosissen. In Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt voor de zware explosie in een appartementsgebouw. Dat meldt de Nederlandse politie. Die nam ook 2 voertuigen in beslag. De explosie vond gisteren nacht plaats in een fitnesscentrum. 7 mensen raakten gewond, 2 van hen zijn er zwaar aan toe. Het is nog niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan. Mogelijk waren de verdachten zich aan het voorbereiden op een plofkraak. Iran ontkent dat er binnen de 24 uur een akkoord ondertekend kan worden met de VS. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het was bemiddelaar Pakistan die dat eerder had verklaard. Maar het zal nu al zeker niet voor morgen zijn. Voor wanneer dan wel is niet duidelijk. In het akkoord staat onder meer de heropening van de straat van Hormuz. De Mexicaan Isaac del Toro heeft de 7e rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, een zware bergrit met aankomstberg op. Hij haalde het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uytebroeks reed een sterke slotklim en werd 5e.
9: Ik heb er niet veel van gezegd de afgelopen dagen, maar ik was eigenlijk wel ziek. Maar ja, sinds vandaag voelde ik me echt terug goed. En ja, ik weet ook, er komt nog een percentje bij richting de Tour. Het is natuurlijk voor iedereen. Hè. Iedereen piekt naar de Tour. Ik ben blij met de performance van vandaag.
7: De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. De Brit George Russell vertrekt morgen van een pole position in de grote prijs van Barcelona Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor Lewis Hamilton. WK-leider Kimi Antonelli reed de 3e tijd. De Monegask Charles Leclerc crashte in de kwalificaties. Hij bleef ongedeerd en start voorlopig van op de 10e plaats. Vanavond krijgen we zonnige periode, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.
10: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: Bye Bye Blackbird van Yvette Ravel. Nee, Yvette, nog geen bye bye, maar welkom back in het tweede deel van de Groene Club met Rudy van Brussel. We hoorden een geweldig jazznummer van Yvette Ravel. En we gaan uiteraard verder en dat met de Kroener Pack met Dean Martin. When it's sleep time down south. Ja, dat gaan we zeker nog niet doen. We gaan niet slapen, wel genieten van de muziek hier op Radio Minerva. Goedenavond.
1: This is Rudy's Kroener Club.

Ik durf niet zeggen hoeveel nummers dat hij gemaakt heeft, maar het zijn er alleszins heel veel. Deze van Dean Martin, When It's Sleepy Time Down South. En we gaan nog even blijven samen met Vic Damone met Stay. MUZIEK

0: Uiteraard gaan wij blijven tot en met 8 uur. Want wie zou de show runnen? Ja, onze volgende uiteraard. Matt Dusk met The One Who's Running The Show.
1: Hey, it's Matt Dusk. And you're listening to the one and only De Crooner Club with Rudy Van Brussel.

Dat was onze tweede van de Kroonerpijk, Sammy Davis Jr. met Change Partners. Dat kan zowel in de liefde zijn als een danspartner. Je moet dat maar voor jezelf uitmaken. Maar de Kroonerpijk, die gaan we afsluiten met Frank Sinatra, met You and Me. Je weet wel, we want it all.

zouden allemaal alles willen hebben. We want it all, you and me. En dat Frank Sinatra ook meteen onze laatste van de Crooner Pack. We gaan verder met Diane Carroll met Falling in Love with Love.

Als ik zo muziek hoor, dan waan ik me een beetje in de jaren 30. Je weet wel waar dat ze zo een beetje wild staan te dansen. Ik noem dat toch alleszins een beetje wild, omdat ze heel goed met hun benen kunnen zwieren en swingen. En laat het maar doorgaan. We hoorden net uiteraard geweldig muziek van Eric Poirier. Als ik het goed uitspreek, toch alleszins. Met Swinging Steps on Broadway.

behekst zijn we nog zeker niet, Steve Lawrence. Dit was een nummer, Bewitched. En uiteraard gaan we verder met Tommy Edwards met Isle of Capri.

This Time Tomorrow van Jack Haskell. Het volgende nummer is een nummer dat in de jaren 80 gebracht werd door de Culture Club met Do You Really Want To Hurt Me. Hem gaan we zeker niet spelen, maar we hebben wel de jazzversie van Karen Souza.

Deze Duitse crooner, jazzzanger, doet het helemaal niet slecht. Tom Gabel was dit met Never Ever. We zijn juist op tijd, volgens onze volgende artiest, beter gezegd, Mel Carter, Just in Time.

Dat proberen we toch altijd te zijn. Just in Time van Mel Karner. En als we dan toch over tijd hebben, dan is onze volgende Time After Time van Charles K.L. Davis.

Deze nummer werd ook in veel versies opgenomen en ook gebruikt in een film die van Indiana Jones met The Temple of Doom. Eerlijk gezegd, die van The Temple of Doom, dat vond ik een geweldige versie, maar ik kan ze niet vinden in die versie, dus moet ik het maar met deze doen van John Barrow met Anything Goes.

0: You make me feel so young.
1: De muziek houdt ons zeker jong en deze Turkse zanger Ömer Göksel heeft dat ook waar gemaakt. We gaan stilaan naar het einde toe van de Groene Club voor deze zaterdagavond. Want zometeen hebben we ook nog Jan van Dijk en nog andere collega's die hier aan bod komen met fantastische muziek hier op Radio Minerva. We gaan afsluiten met Paul Anka. Everybody hurts. En het doet een beetje ook pijn om afscheid te nemen. Maar volgende week ben ik live terug tussen 6 en 8 uur na Lou van Putt.

0: vredesakkoord tussen Iran en de VS wordt wel degelijk morgen ondertekend, dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump. Eerder had Iran dat tegengesproken. Intussen komen er al wat punten uit het akkoord naar buiten. Midden-Oosten-kenner Koert de Buff.
1: Als één iets duidelijk is, denk ik, is dat Iran uit dit akkoord goed komt. Dat Iran lijkt toch gewonnen te hebben. Aan de ene kant gaat de straat van Hormuz terug open. Dat zal erin staan. Er zal ook instaan dat er bevroren gelden teruggaan naar Iran. Het gaat over vele miljarden die uiteindelijk naar Iran zullen stromen.
0: In Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt voor de zware explosie in een appartementsgebouw. Dat meldt de Nederlandse politie. Die nam ook 2 voertuigen in beslag. De explosie vond gisteren nacht plaats in een fitnesscentrum. 7 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn er zwaar aan toe. Het is nog niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan. Mogelijk waren de verdachten zich aan het voorbereiden op een plofkraak. De Brit George Russell vertrekt morgen van een pole position in de grote prijs van Barcelona Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor Lewis Hamilton. WK-leider Kimi Antonelli reed de 3e tijd. De Monegask Charles Leclerc crashte in de kwalificaties. Hij bleef ongedeerd en start voorlopig van op de 10e plaats. Vanavond krijgen we zonnige perioden. Vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.
2: Get ready for another Popcorn City.
3: Your weekly dose of popcorn oldies.
4: I keep on knocking on wood.
5: Dit is Popcorn City.
6: Het programma voor de echte popcornliefhebber.
2: Popcorn City, the number one in popcorn oldies.
7: Popcorn City.

0: Al goed dat vandaag niet gisteren was, want dan was het nu vrijdag de 13e, maar dan op een zaterdag. Op feesten staat geen datum en Sam Cooke was duidelijk in de mood voor een feestje. En als de buren niet klagen, was het feest niet oké. Zet de radio maar wat harder en de buren kunnen de boom in.
1: Goedenavond, het is tijd voor Jan van Dijk.
2: Hier is hij weer.
3: Het is toch zo, schatje.
2: Een belevenis te meer.
4: Jan van Dijk.
5: Popcorn City.

10 eenzame weekends, bij mij zijn het er ondertussen al meer dan 200 en ik leef nog, dus die 10 weken zijn peanuts, zoals we zeggen. Tony Brandt was dat en 10 Lonely Weekends uit 1961. Net ervoor en op verzoek Why Don't You Do Right van Cleo Jones en op de andere draaitafel lag een plaat van Betty O'Brien, ook uit 1961 met She'll Be Gone. Platen vragen, dat mag je altijd doen. Het is altijd tof om een beetje feedback en interactie te krijgen van de luisteraars. En het spaart mij ook tijd in de samenstelling.

0: Driemaal Soul en ik draai de muziek van O.C. Smith uit 1967. En terwijl elk van ons morgens ergens in de file staat, rijdt hij op Easy Street. Een plek waar de zon altijd schijnt en waar nooit een file staat. King Coleman, die had er dan weer een heel raar gevoel bij. Ik denk dat het dorst was en dat hij stond te twijfelen of hij nog een biertje zou bestellen. Ik niet, want ik lust alleen maar een lekker frisse Minerva Triple. Maar als ik er daar twee van drink, moet ik één oog dicht houden als ik naar huis rij. Doe mij maar een Cola Zero en geef Johnny Thunder er ook eentje, want hij zag everybody de sloepie doen.
1: Dit is Popcorn City.

We zaten in 1966 met de Chapala Beach Boys en Twine Time. En zelfs als je nog nooit een strand van dichtbij hebt gezien, voelde je spontaan zand tussen je tenen. Geen zand en geen strand in zicht. Ik blijf thuis dit jaar, want met mijn pensioentje gaat dat niet meer kunnen. Tenzij ik de Right Girl van Nick Charles tegenkom, een gulrijke weduwe die mijn vakantie betaalt. Als ik dat vind, mag Ray Smith op het knopje van de romantiek drukken, want dan is het van Turn on the Moonlight en gaan we naar Italië, tiramisu.

0: Niet het Chain Gang van Sam Cooke. Dit was een totaal ander nummer. Het was de enige hit voor Bobby Scott en we schreven 1955. Net daarvoor zaten we in 64 met Kenny Lynch en For You. En we gingen naar het land van de pasta, de pizza en de Vespa met Maria Mazza en Cha Cha Italiano uit 1960, mijn geboortejaar.
1: Dit is Popcorn City.

Is mijn gat niet te dik in deze rok als je vrouw dat aan je vraagt? Boer, blijf bij je ganzen en lieg dat het klettert. The Girl with the Swinging Derrière van Chubby Checker, het kwam uit 63. Net voor de Chubby zat een zatte kroener, het is een raar allegaartje vanavond. Dean Martin in The Misty Moonlight. En dat vond Rosemary Clooney toverachtig in Magic is the Moonlight. Dit is Popcorn City met de mooiste Bobby Noldies op zaterdag. Ik neem je mee naar 1965.

van mannetjes, dat al niks waars maken, hè? Waar zijn de beste in popcorn oldies? Popcorn City, Zuid is swingend met Jan van Dijk op Radio Minerva.

Als je nog geen glas in je hand hebt, moet je er snel eentje gaan halen in de keuken. Want we toosten op de ladies met Johnny Thunder en op onze talenknobbel, want die kwam deze week van Nicola Di Bari met echte Italiaanse passie. En de wereld zag er voor 3 minuten net iets minder gruwelijk uit in Amo te sola te, een plaat uit 1966. We begonnen het laatste rijtje van 3 uit onze playlist met een prachtplaat die we meestal draaien in de versie van Tommy J, maar we kozen deze keer voor de originele opname van het nummer en die was van George Jackson en muziek om bij weg te smelten. En soms is tender precies wat je nodig hebt om het weer een week vol te houden tot een nieuwe aflevering van Popcorn City. We gaan afsluiten vandaag met een klassieker die de muren van je kamer doet trillen. En of je buren daar blij om gaan zijn, dat weten we niet. En we trekken het ons voor 1 keer echt niet aan. Ik heb het dan over Ju Cuba met Bang Bang. En als je verzoekjes wil insturen, dan kan dat met een e-mail naar popcorncity@telenet.be. Blijf hangen, want na 9 uur is er nog een aflevering van de Van Dijk-collectie. Popcorn City is er terug over 7 dagen.

altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk waardoor hij neergestort is. Het parket onderzoekt dat. In de Alpen zijn in 24 uur 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. Gisteren kwamen 3 bergbeklimmers om in de Italiaanse Alpen. Waarschijnlijk was één van hen gevallen en sleurde hij de andere mee. Nog in Italië is vanmiddag een lichaam gevonden op een gletsjer. In Zwitserland kwam een bergbeklimmer om het leven op de Matterhorn. En ook in Frankrijk, vlakbij de Mont Blanc, vielen 2 doden. Vannacht komen er meer wolken opzetten, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minimaal rond 12 graden. Morgen droog met opklaringen bij maxima tot 19 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.

Eddie Grant en The Equals, een plaat voor wie momenteel in bad ligt te plonsen. Want dat gebeurt wel eens op zaterdagavond. Lekker relaxen met rozenblaadjes en een geurige kwakbadschuim. De ogen dicht en genieten van de Van Dijk-collectie. Ik ben er tot 10 uur vanavond en ik heb weer een mooie bak vergeten platen meegebracht.

Otis Redding op zijn allermooiste. Als ik zo naar buiten kijk hier op het Sint-Anna-strand, kan de Schelde ook doorgaan voor een bij en droomden we even weg. Otis nam de plaat op enkele dagen voor zijn tragische dood en de opname was nog niet helemaal rond, vandaar dat ze al fluitend eindigde. De zanger, zijn manager en vier van de vijf leden van de Barcase, die samen onderweg waren naar een optreden met het privévliegtuig van de zanger, kwamen om het leven toen het vliegtuigje in de zee crashte. Net voor Otis hadden we Charles en Innes Fox met My Special Prayer.

Net een nog piepjonge Paul Anka met Crazy Love uit 1958. En nu net hadden we een vergeten hit uit 1981. Zo'n plaat die je nooit zelf zou kiezen, maar eens dat je ze terug hoort, wordt je geheugen weer wakker. Circus Kusters, altijd vrolijk en een tikje ondeugend, met Monica.

You to me are everything en dit was de opvolger. The real thing and can't get by without you. Het is inderdaad moeilijk. Haat en liefde liggen kort bij elkaar. En bij Ray Charles won de liefde het van de haat in I Can't Stop Loving You. Een stem van goud uit 1962. De zomer is op komst naar het schijnt. Volgende week wordt het weer warmer en komt het zonnetje er weer door.

Oorspronkelijk een plaat van Yazoo, maar in 1993 werd het een wereldhit in de veel betere versie van René Klein. Net ervoor een klassieker van de Beatles, George Harrison schreef dit juweeltje en Here Comes the Sun kwam uit het album Abbey Road. There's a whole

Bob Sinclair was dat met een flinke dosis vrolijkheid in The Love Generation uit 2005. Af en toe mag het wat minder oud zijn, want liefde is van alle tijden, al wil ik daar de laatste tijd wel aan twijfelen. Oorlog in Oekraïne, bommen in Iran, rellen in Brussel, de wereld draait helemaal door en dan kies ik toch wel voor de tijd van Love and Peace. En waarom zou je naar de winkel gaan als de liefde gewoon aan je deur wordt geleverd? Ik zit al klaar om het pakketje in ontvangst te nemen. We draaiden net voor Bob Sinclair LOD Love on Delivery Guaranteed van de koning van de vlotte ritmes Billy Ocean uit 1982.

Ze heette eigenlijk Gonda de Breuker, maar wij kennen haar als Cindy en later werd ze Cindy Nelson. In 1975 droomden we allemaal van een avontuurtje. Dat is altijd fijn, zolang je maar op tijd terug bent voor de volgende plaat. De volgende wordt er eentje uit 63 en de vorige kwam uit 67. The Queen of Soul, Aretha Franklin en You Make Me Feel Like a Natural Woman. Een biovrouw zonder toegevoegde producten en zonder Photoshop. Ik gebruik tegenwoordig AI om er beter uit te zien, want in tech is het niet te doen.

liefdes verdriet is de moeite niet waard. Siw Malmkvist, zo heette ze, uit 1964 met een Duitse slager met een 60s twist. Liebeskummer loont zich niet, my darling. En net ervoor Johnny Tillotson uit 63 met You're the reason I don't sleep at night. Meestal kijk ik dan televisie, maar met de vakantie voor de deur wordt het weer 2 maanden tristig om de nacht door te komen. We zitten weer aan het einde van de show en of hij beviel, dat mag jij uitmaken. Je mag ons laten weten of je het goed of slecht vond, maar als je het slecht vond, heb je niet geluisterd en heb je wel wat gemist. Vroeger stuurden we dan een gele briefkaart naar gerechtsdeurwaarder Jo van Baklee, maar die is al lang op pensioen. Tegenwoordig doe je het gewoon met een e-mailtje naar collectie@telenet.be. Dat is een postzegel uitgespaard. Na 10 uur laat ik je in het gezelschap van Mark Uitenhoven onze wandelende jukebox.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het meisje van 4 en haar vader, die in kritieke toestand in het ziekenhuis lagen na een ongeval op de E403, zijn niet meer in levensgevaar. Dat meldt het parket. Hun auto werd vannacht aangereden toen ze zo goed als stil stonden aan een afrit die afgesloten was door werken. Ook de moeder en hun zoon van 7 raakten zwaar gewond. De piloot die vanmiddag neerstortte met zijn zweefvliegtuig in Geraardsbergen is wel nog in levensgevaar. Het gaat om een man van 70. Hij komt uit Geraardsbergen, dat meldt het parket. Het is niet duidelijk waardoor hij neergestort is. Het parket onderzoekt dat. In Gent is actrice Nathalie Broods begonnen aan een marathon. 24 uur op

0: komen. Gisteren kwamen drie bergbeklimmers om in de Italiaanse Alpen. Waarschijnlijk was één van hen gevallen en sleurde hij de andere mee. Nog in Italië is vanmiddag een lichaam gevonden op een gletsjer. In Zwitserland kwam een bergbeklimmer om het leven op de Matterhorn. En ook in Frankrijk, vlakbij de Mont Blanc, vielen twee doden. In Albanië hebben betogers het luxe resort bestormd dat gelinkt wordt aan de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Ze haalden de hekken rond het terrein neer. Er wordt al weken geprotesteerd tegen de bouw van het resort. Het project heeft banden met Jared Kushner, de schoonzoon van Trump. Het komt in een natuurgebied waar onder meer flamingo's leven. En de betogers eisen ook een betere compensatie voor bewoners die grond moeten afgeven. De Belgian Arrows liggen eruit op de World Cup of Darts. Mike de Dekker en Dimitri van den Berg verloren in de achtste finale van Noord-Ierland met 8-7. Ze leken nochtans op weg naar een stunt, want ze kwamen 4-6 voor. Noord-Ierland is de titelverdediger. Vannacht komen er meer wolken opzetten, maar het blijft op de meeste plaatsen droog, minima rond 12 graden. Morgen droog met opklaringen bij maxima tot 19 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.
1: Verloofd, getrouwd, gescheiden. Dat is het leven. Welkom bij Jukebox Gold Special Love

0: Het meisje van 4 en haar vader, die in kritieke toestand in het ziekenhuis lagen na een ongeval op de E403, zijn niet meer in levensgevaar. Dat meldt het parket. Hun auto werd vannacht aangereden toen ze zo goed als stil stonden aan een afrit die afgesloten was door werken. Ook de moeder en hun zoon van 7 raakten zwaar gewond. In Gent is actrice Nathalie Broots begonnen aan een marathon. 24 uur op het podium staan en 100 keer dezelfde scène spelen, met telkens een andere tegenspeler. Het is een scène uit een film van regisseur John Cassavetes, waar ook improvisatie bij komt kijken.
1: De uitdaging ligt hem in telkens als er iemand anders binnenkomt om die specifieke energie in het hier en nu toe te laten en die scène van daaruit te spelen. Dus het is niet dat ik mijn heel groot idee van ik ga die zo doen of zo doen. Het is de kunst, zoals het in het leven ook de kunst is, van het hier en nu te leven.
0: Het publiek kan 24 uur blijven kijken of in- en uitwandelen wanneer ze dat willen. In ons basketbal zijn de Antwerp Giants kampioen. Ze wonnen de beslissende wedstrijd van Oostende met 89-84. Het is 26 jaar geleden dat Antwerp de titel won. De Belgian Arrows liggen eruit op de World Cup of Darts. Mike de Dekker en Dimitri van den Berg verloren in de achtste finale van Noord-Ierland.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Nederland is al 124.000 euro opgehaald na het ongeval met fietsende kinderen. Daarbij kwamen 3 kinderen en een begeleider om het leven. Ze waren op schoolkamp toen ze werden aangereden door een auto. Een ouder van de school had de inzamelingsactie opgezet en zegt dat er nu genoeg geld verzameld is voor de direct getroffen gezinnen. Na het ongeval is een man van 19 opgepakt. In ons basketbal zijn de Antwerp Giants kampioen. Ze wonnen de beslissende wedstrijd van Oostende met 89-84 na een verlenging. Na het vierde kwart stond het 77 gelijk. Het is 26 jaar geleden dat Antwerp de titel won. Voor Oostende is er een einde gekomen aan een reeks van 14 opeenvolgende titels. Op het WK voetbal hebben Qatar en Zwitserland 1-1 gelijk gespeeld. Zwitserland was in de eerste helft op voorsprong gekomen, maar Qatar maakte in de toegevoegde tijd gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Brazilië en Marokko. En morgenavond spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK tegen Egypte. In aanloop naar de wedstrijd gaf Kevin De Bruyne een persconferentie. Hij kijkt er naar uit.
3: Hopelijk kunnen we gewoon goed starten tegen Egypte. Goede matchen spelen, kunnen we ons ding doen en hopelijk winnen. Ja, als we zo kunnen groeien dat het goed kan gaan. En eens dat je verder gaat in een toernooi, dan probeert je elke match te winnen. Wat gaat er gebeuren? Geen idee. Maar op dit moment is het gevoel positief in de groep. Dus ja, wie weet kunnen we iets moois doen.
2: Vannacht komen er meer wolken opzetten, maar het blijft op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 12 graden. Morgen droog met opklaringen bij maxima tot 19 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.